0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. Ons land zit in de finale van het Eurovisie Songfestival. En dat is alweer 3 jaar geleden. Dat betekent dat we Elissa en haar nummer Dancing on the Ice zaterdag opnieuw op het podium zien. Ook Israël gaat door. Die deelname is omstreden door het geweld in de Gazastrook. Verschillende landen doen daarom niet mee. Ook nu was er in de zaal veel boegeroep en werden pro-Palestijnse actievoerders de zaal uitgezet. De 2 Belgische passagiers van de Hanta Cruise zijn niet besmet. Dat meldt Volksgezondheid. Ze mogen het universitair ziekenhuis in Antwerpen dus verlaten, maar moeten thuis wel nog 6 weken in quarantaine. Journaliste Greet Hendricks.
2: Zolang dat die incubatietijd loopt, dus de tijd dat ze mogelijk ziek kunnen worden, moeten zij thuis in quarantaine blijven. En het is nu aan het Vlaamse departement Zorg en Gezondheid om hen daarin op te volgen. Elke dag zal er een arts contact met hen opnemen om te horen hoe het met hen gaat. Moeten zij ook zelf bijvoorbeeld hun temperatuur meten.
1: De 2 zijn al sinds zondag terug in België, maar hun testresultaten lieten op zich wachten. Amerikaans president Trump is onderweg naar China voor een staatsbezoek. Hij zal er de Chinese president Xi Jinping ontmoeten en het er hebben over de oorlog in het Midden-Oosten. Intussen heeft het Amerikaanse Hof van Beroep beslist dat Trump zijn importheffingen toch mag doorduwen. Een rechtbank oordeelde vorige week dat die heffingen onwettig zijn, maar in beroep is de conclusie dus anders. Veel regen en wind vandaag, met hier en daar zelfs kans op onweer of hagel. Het is fris, zo'n 12 graden. En ook morgen en vrijdag van hetzelfde. Tijdens het weekend komt de zon er vaker door, maar het blijft wel fris.
3: Jongens, breaking news, hè. Wegens het onverwachte doorgaan naar de finale van het Eurovisie Songfestival heeft de regering beslist dat we nationaal verlof krijgen.
4: Hoeveel dagen, Anke?
3: Ah! 4.
4: Tot zondag.
3: Tot en met zondag. Oh. En maandag moet er terugkomen.
4: Okay, maar als ze dan wint ook nog zaterdag.
3: Ja.
4: Nog een week extra vakantie.
3: Dan is het pas terugkomen na Pinkstermaandag.
0: Dit is Joe.

0: De soundtrack bij het ontwaken op deze woensdag, die voor sommige mensen ook een beetje een valse vrijdag is. Vlak voor, in elk geval voor veel mensen, een vrije dag. Voor sommigen een verlengd weekend. En de foto's komen binnen. Het gaat een goede ochtend worden. Prachtige zonsopgangen overal. Ik denk dat we zo meteen de poort van de dag moeten opensmijten.
1: Die jinx. Ik vind het een beetje voorbarig, Sven Ornelis. Want, even serieus nu, er is al een ontploffing gemeld in Ledighem. Goedemorgen, dag Kimberly.
2: Goedemorgen, Sven en Anke.
1: Ja, de ontploffing is gebeurd ter hoogte van jouw huishouden.
0: Oei, wat is
1: er gebeurd?
2: Vanmorgen werd ik een uurtje vroeger wakker, onverwacht, dan mijn wekker. En ik had wat voorbereidingen voor een kampeertripje. En ik doe de auto open en ik ruik onmiddellijk. Er is een flesje fruitsap ontploft in mijn auto.
0: Er is een flesje fruitsap ontploft in je auto?
1: Moet je even, ja, Sven snapt er helemaal niks van. Maar nee. wat is er gebeurd, Kimberly?
0: Er is een flesje fruitsap ontploft in mijn auto. Vertel.
2: Onze auto stond mooi geparkeerd in de zon. De buggy in de koffer. Flesje fruitsap van boven op de buggy. En de zon heeft daar een week, anderhalve week kunnen opschijnen. En het flesje fruitsap heeft een kleine ontploffing gedaan, waardoor alles ruikt naar zuur fruitsap.
1: En die geur moet je zelfs, want je gaat naar Plopsaland, daar kamperen. Die geur moet je zelfs in een auto zitten. We kunnen daar allemaal ons iets bij voorstellen.
0: Nee, ik kan me niks bij voorstellen, maar wacht eens. Die auto heb je de hele week niet gebruikt, als ik het goed begrijp.
2: Nee, die stond mooi geparkeerd in de zon.
0: In de zon, mooi geparkeerd in de zon. En je denkt, kan je mooi parkeren anderhalf week in de zon? Misschien moet ik hier nog wat etenswaren leggen. Dat kan nog wel spectaculair worden. Dat was de gedachte.
2: Ja,
1: was Fanny.
2: Het zat verstopt in de kap van de buggy.
1: Voilà, zo gaat dat.
0: Ja, okay,
1: dat heb ik
0: zo
1: ook al. Want Kimberly stuurt, Ankie zal het wel begrijpen. Inderdaad, ik snap het helemaal. Ik heb dat meestal wel met blikjes Cola Zero.
0: Die ontploffen?
1: Ja.
0: Maar hoe kan dat nu ook ontploffen?
1: Ja, ze ontploffen bijvoorbeeld
0: in de diepvries
1: ontploffen ze. Want okay, dan denk ik ga ze even laten afkoelen een half uur. En dan vreed ik die drie jaar.
0: Ja.
1: Maar ik heb ook al zoiets gehad. Ik heb ook al een Caesar salad die ontplofte in de auto.
0: Hoe kan een Caesar salad überhaupt ontploffen?
1: Uit de winkel met zo'n plastic koepel.
0: Is hij gaan gisten dan of wat?
1: Nee, een vluchtheuvel gepakt. En dat sprong open.
0: Ah ja, oké.
1: En echt elk stukje van die Caesar salad. Ja, drie maanden later vond ik nog stukjes kip.
0: Ah, ik kijk even naar Sander, onze producer. Ben ik raar of zijn zij raar?
3: Nee, ja, ik moet zeggen, nee. Maar ik vergeet zo nooit iets in de auto, maar we hebben geen kinderen, dat schijnt.
1: Sorry, maar
3: dat
1: eigenlijk
3: is een psychologisch ding te zijn.
1: Nee, als het al niet ontploft is in mijn auto, dan is het toch een of andere gekke geur waar ik heel veel tijd voor nodig heb om te achterhalen waarvan het precies komt. Zo weet ik bijvoorbeeld ook zo, want je hebt zo de armleuning zo in het midden achterin, hè?
0: Ja.
1: De kinderen stopten daar vroeger al eens graag iets van eten. Dus dan kwam ik daar ineens, na een geur dacht ik van, maar wat is dat toch? En dan vond ik daar iets van fruit, maar dan kon ik niet meer thuisbrengen of het een pruim was geweest, of een peer, of
0: nog iets
1: anders.
0: Oh my god, Sander, nu heb ik het door. Ik dacht altijd dat iets. Ik snapte dat vak niet, maar dat is een GFT die ik
4: heb. 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
5: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
6: Laat het los, laat het gaan.
5: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
7: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
8: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
9: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
10: Check de promo.
9: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
10: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swisscent.
11: Mannekes, vader, hier is brother Bambi.
12: Halleluja, brothers en sisters.
11: Halleluja, brother Bambi.
12: Morgen is het weer zover.
13: Hemelvaartsdag.
11: Halleluja.
12: En wat is het nog tot morgen?
13: Hemelse korting.
11: Welke hemelse korting, brother Bambi?
12: Nee tegen BTW, brother vader.
11: Halleluja, brother Bambi.
14: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
15: Zo ethisch en

0: half zeven. Een tip voor een opgelost leven.
1: Ja, het gaat geen terrasjes weer zijn de komende twee vakantiedagen. Maar wat moet je dan doen als het zeiknat is buiten? TV kijken natuurlijk, maar wat moet je toch altijd kijken? Echt waar, ik denk dat mijn partner en ik meer bezig zijn met het kiezen van iets dan dat we effectief kijken.
2: Ja, is te veel aanbod,
1: dan,
2: hè?
1: Ja, maar dan, ja, maar nee, maar dat is van... Pff, er is te veel en er is ook weer niks. Want we hebben nooit zin in hetzelfde. En ja, gewoon, ik heb vaak ook geen zin in iets. Ik vind dat er te veel ook waarvan ik denk, en dan kijken we zo een halve aflevering en dan haken we weer af en dan gaan we slapen zo. Maar gelukkig heeft HLN iets geweldigs bedacht. De HLN Streaming 100.
2: Oké.
1: Dus de redactie van HLN heeft van elke streamingdienst de toppers op een rij gezet.
2: Okay.
1: Dus als je gewoon HLN Streaming zo in de zoekfunctie intypt, dan kom je hopelijk uit bij het artikel dat ik bedoel. En dan kan je kiezen bovenaan, dan moet je al kiezen tussen Apple TV, Disney Plus, GoPlay, HBO Max, Netflix. Ik vind dat heel fijn van die lijstjes. Dan ga je er al vanuit dat andere mensen het goed vinden. En dan is het ook wel oké. Bijvoorbeeld, Netflix staat dan nu zo borgen. Ik heb dat jaren geleden gezien, maar dat is wel echt een topserie. Sander, kijk, hoe was dat? Dat
3: is wel, kijk, wel van die politiek in het noorden.
1: In Denemarken.
2: Ja, dat is een Scandinavische reeks.
1: Fantastisch.
2: Ja,
1: op VRT Max prijzen ze Hacks aan. Dat is ook mijn absolute lievelingsserie.
2: Okay.
1: Ja, over zo'n vrouwelijke stand-up comedian van de 70 die wat achteruit gebold is. En persoonlijk ben ik even naar Netflix aan het kijken. The False Prophet ben ik nu ook aan het kijken.
2: Okay.
1: Het gaat eigenlijk over zo, ja, een of andere mormonensecte in Amerika. Maar echt gebeurt een documentaire. The False Prophet.
2: Okay.
1: Heb jij een tip?
2: Ja, wel, ja, als het er nog niet zou tussen staan, omdat ze zijn misschien ook nog niet met alle trends mee. Ik heb deze week toch nog eens een aflevering van Aspen opnieuw. Ook echt een aanrader.

0: kerstzomeren met Keukens de Abdij. Nu min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Gratis afbraak van je oude keuken. Keukens de Abdij.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
2: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
1: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
6: Ontdek Edenia, de tiende wereld van Peridaisa. Bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Peridaisa. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
7: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: Sven en Anke.
1: Ja!
2: Van de dag.
1: Ja, lekkere dieren aan de andere kant van de radio. Wij zijn heel graag bij jullie, dat weten jullie allemaal. Maar ja, soms kunnen we niet anders, dan worden wij verplicht een dag thuisgelaten wegens officiële feestdag.
2: Dat is de wet.
1: Dat is de wet. Wij moeten ons ook aan de wet houden, we kunnen niet anders. Ze plakken daar dan een brug achter, dat zijn rare dingen allemaal. Maar wij moeten mee. Wij moeten mee met de massa. Dus ja, we gaan er dan ook maar het beste van maken van die hemelvaart. We gaan straks eens vragen aan Rick Tors. Dat is toch nog altijd de grootste katholiek in ons gezelschap. Hij komt met een dilemma. Wat er eigenlijk op die hemelvaart exact is gebeurd. Want kun jij wel vieren morgen. Ja. Een flesje bubbels opentrekken. Maar als je niet weet wat exact te vieren, dat is ook stom eigenlijk.
2: Ja, maar weet je, hij gaat dat dan uitleggen. En morgen ben ik het weer vergeten.
1: Ja, ik zal het proberen te onthouden. Ja. Maar los daarvan, beste vrienden. En toch even gekeken, want we zijn natuurlijk wel allemaal een beetje geprivilegeerd met veel van die feestdagen, vaak katholieke origine. Die 1e mei, die krijgen we er dan eigenlijk bij dankzij de socialisten. Dus ik zit nu wel nog op een offer of een suikerfeest te wachten. Dat moeten we er toch nog aan toevoegen.
2: Aan mij mag het.
1: Ik vind dat wel belangrijk. Maar bon, goed. We zitten eigenlijk in Europa in de middenmoot. Ik heb het even opgezocht. Wij zitten met onze 10 officiële feestdagen. Dat is naast de vakantie natuurlijk in de middenmoot. Want in Nederland is het een pak minder. Daar hebben ze maar 8. Pak 2 dagen minder. Maar bijvoorbeeld de top 3. Griekenland, 12 feestdagen. Die hebben er 4 meer. Spanje, 14 feestdagen. Ik merk dat daar ook vaak. Och, ze hebben nu weer een feestdag. En ook vaak
2: de winkel gesloten.
1: Katholieke feestdagen ook vaak. Of inderdaad zo, ja, de nationale feestdag van Catalonië bijvoorbeeld. Dat is daar dan ook een vrije dag. En Finland is de topper. Daar moeten ze heel gelukkig zijn met 15 feestdagen.
2: Dat land staat toch vaak op 1 in de lijst van de meest gelukkige land.
1: Ja, maar het kan nog altijd beter, denk ik dan. De top 3 wereldwijd. En nu moet je vasthouden aan de takken van de internationale bomen. Op de 3e plaats staat met 18 Colombia. Op de 2e plaats Argentinië met 19 officiële feestdagen naast het gewone verlof. En dan, nummer 1
2: is
1: by far, best wel wat religies waar ze respect voor hebben, met 35 officiële feestdagen, vrienden. Nepal.
2: Daar gaan we naartoe.
1: Allen daarheen. Ja. Nepal. Moet er wel bij zeggen, ze hebben wel een werkweek van 6 dagen. Ja. Dus die moeten de zaterdag ook werken. Ja. Dus het ene compenseert het ander wel, jammer genoeg.
2: Maar dat is als ze daar die berg op willen klimmen, dat duurt lang.

0: Nu komt er ook nog eens binnen. Ze hebben al veel minder feestdagen dan ons. En nu stuurt Silvio bijkomend in Nederland. Als de feestdag in het weekend valt, dan kan je niet ter compensatie een weekdag vrij nemen.
1: Dan ben je dan kwijt gewoon of wat?
0: Ja, ja, is echt dat.
2: Ja. Ja, dat is zo. Dat is zo. Dus wij krijgen dan in het begin van het jaar zo'n extra dag erbij geteld. In Nederland is het gewoon, dat is besparing. En dan, dat is goed voor de economie. Daarom hebben die geen begroting die omzet is.
1: Ja. Dat is wel straf.
2: En die hebben ook heel weinig feestdagen. Want ik lag altijd met Nederlandse vrienden. Die hebben nu nog wat is dat weer? Hemelvaart morgen. Pinkstermaandag. En dan is het klaar. En dan is het klaar tot Kerstmis. En dan 25, maar dat hebben we wel tweede kerstdag. Dat is een officiële.
0: Maar hebben die geen wapenstilstand?
2: Nee, die vieren geen wapenstilstand. Die waren er niet bij de 11e. Die waren niet bij de 1e oorlog.
1: 1 november.
0: Als je het niet verdient, dan heb je er geen recht op.
2: Dat moet je doen, hè. Kijk, en die vieren vooral, of die herdenken vooral 2 november Allerzielen. Ja, maar dat is weer geen feestdag. Dat is weer geen feestdag.
1: Trouwens, maar Nederlanders moet je wel bij zeggen. Heel veel Nederlanders die ik dan weer ken, die werken 4/5.
2: Dus dat, en heel veel vrouwen 3/5. En echt zo woensdagnamiddag vrij, vrijdag vrij. Heel veel mannen ook gewoon, dat is gewoon heel anders.
1: Ja,
2: de vrijdagmiddagborrel, die beginnen dan om 3 uur 's middags, zitten die allemaal
0: lekker. Ja, en weet je wat, die staan dan ook zo, hè? Ja. Die staan echt buiten.
1: Ja, borrelen.
0: Als je, als je op citytrip gaat ergens in Nederland, hè, vanaf vrijdag om 2 uur staan die daar al met een massa te borrelen. Ja. En dan denk ik ook altijd, hoe ongezellig, zo staan. Die staan ook echt letterlijk.
1: Oké.

0: opgelet. Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haar omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
3: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
2: Met een wel heel bijzondere bagage.
3: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
2: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
3: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
2: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
3: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
4: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 7 uur.
5: Goedemorgen. Ons land staat in de finale van het Eurovisie Songfestival. En dat is alweer 2 edities geleden. Escela en haar nummer Dancing on the Ice konden Europa dus toch overtuigen. Ondanks de slechte voorspellingen van de bookmakers. Journalist Wim de Handschutter.
6: Het was voor iedereen een grote verrassing. En ook voor Escela zelf. Ze is heel zenuwachtig begonnen aan haar optreden. Ze leek heel nerveus. En dat eerste refrein heeft ze zich herpakt. Achteraf heb ik haar nog kunnen spreken. En ze zei, ik had het probleem met het geluid in mijn oortje. Maar als je op die manier toch wel met zo'n technische problemen kunt omgaan, dan bewijs je wel dat je grote klasse hebt.
5: Ook de meest omstreden kandidaat van die eerste halve finale stoot door, Israël. Tijdens dat optreden was er veel boegeroep en pro-Palestijnse actievoerders werden uit de zaal gezet. De deelname van Israël is omstreden door het geweld in de Gazastrook. Verschillende landen doen daarom niet mee. De 2 Belgen die op de cruise zaten waar het Hantavirus is uitgebroken, zijn niet besmet. Dat meldt Volksgezondheid nadat de 2 een tweede keer getest zijn. Ze mogen het ziekenhuis nu verlaten voor 6 weken isolatie, zegt collega Greet Hendricks.
7: Zolang dat die incubatietijd loopt, dus de tijd dat ze mogelijk ziek kunnen worden, moeten zij thuis in quarantaine blijven. En het is nu aan het Vlaamse departement Zorg en Gezondheid om hen daarin op te volgen. Elke dag zal er een arts contact met hen opnemen om te horen hoe het met hen gaat. Moeten zij ook zelf bijvoorbeeld hun temperatuur meten.
5: In totaal zijn al 11 mensen besmet. 3 mensen hebben die besmetting niet overleefd. Een flexijobber verdient gemiddeld €446 extra per maand. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van HR-bedrijf SD Works. De sterkste stijging zien we nog altijd bij 65-plussers. Niet onlogisch, want ze hebben vaak meer tijd. Journalist Sven Ponsaerts kon de cijfers inkijken.
8: Hun aandeel is in 4 jaar tijd zelfs verdubbeld. Zowaar, ze zijn nu al met 33.500. Een 65-plusser werkt gemiddeld 43 uur per maand, wat toch het dubbele is van de jongere generaties.
5: De meeste flexijobbers werken in de horeca. Emma Zeik is kampioen in ons volleybal. Het versloeg in een best-of-5 finale zijn grote concurrent Roeselare met 3-1. De 5e en laatste finale wedstrijd wordt zo dus overbodig. Voor Emma Zeik is het de eerste landstitel sinds 2019. Het is trouwens ook de 17e titel in de geschiedenis van de club. Veel regen en wind vandaag, met hier en daar zelfs kans op onweer of hagel. Het is fris, zo'n 12 graden. En ook morgen en vrijdag van hetzelfde. Tijdens het weekend komt de zon er vaker door, maar het blijft wel fris.
4: Dit is Joe 80s en 90s.

0: mee met ons het boetekleed moeten aantrekken, Wim de Handschutter. Dat is
1: ja.
0: We hebben ons zo mispakt gisteren. Goh. Wim. Ja, wij zijn wel een beetje populisten allebei. Maar jij bent toch een journalist. En jij had het toch beter moeten inschatten gisteren, hè, Wim. Sorry, man.
2: Ik wist dat die uitspraak... Gisteravond is die naam van Belgium uit de enveloppe gekomen. En ik wist onmiddellijk van die uitspraak van gisterochtend. Kan als een boemerang in mijn gezicht terechtkomen. Maar met alle plezier mag die volledig in mijn gezicht uiteenspannen. Het was voor iedereen een verrassing. En zelfs voor Cecilia. Want ze had er rekening mee gehouden, serieus rekening mee gehouden, dat het Songfestival voor haar er gisteravond zou opzitten. Ze vertelde ook, ja, België is een klein land. We moeten altijd hard vechten voor onze plek. En na een paar jaar van uitschakeling in de halve finale zijn we er weer bij. Dus ook voor haar was het een kleine verrassing. Dat heeft ook toegegeven.
1: Maar zijn er ook andere verrassingen? Of waren wij dé verrassing van de eerste halve finale van het Songfestival?
2: Goh, alle grote favorieten zijn doorgegaan. En eigenlijk kun je zeggen, België was de enige verrassing. Je zag ook de verbazing, positief gezien, bij alle Belgische journalisten in het perscentrum. Ook buitenlandse journalisten die naar onze tafel zijn gekomen om ons te feliciteren. En zelf gezegd te hebben van, kijk, het is verdiend voor alle duidelijkheid. Hè, maar het is een verrassing.
0: Maar niet dat er iemand zei, we gaan de VAR toch nog eens opnieuw moeten laten kijken. Want er kan hier iets niet kloppen. Dat was hier buitenspel of zo. Iedereen. Maar,
2: nee, daar gaan we niet aan twijfelen.
0: Maar heeft ze ook goed gedaan? Vond je het ook goed, want ik hoor sommige mensen zeggen in het begin niet 100% toonvast.
2: Ja.
0: Klopt dat?
2: In het begin kwam ze zenuwachtig over en ook haar noot kwam er altijd niet heel goed uit. Maar tegen het eerste refrein heeft ze zich herpakt. En achteraf heeft ze ook verklaard van ja, er waren problemen met het geluid in mijn oortje. Dat stond heel zacht. Ik kon mezelf niet horen. Dan is het geluid weer teruggekomen, dan weer weggevallen. En ze heeft gezegd van ja, oké, ik ga doen alsof er niks aan de hand is. Ik ga op gevoel en routine doorgaan. Want ik heb al genoeg gerepeteerd. Ik ken het nummer door en door. Maar elke artiest weet hoe moeilijk het is als het geluid in het oortje niet doorkomt. Dus ze heeft dat echt op klas, op ervaringen gepresteerd. Dus chapeau voor haar.
1: Maar ja, ik vond het fantastisch. Ik vond dat
0: fantastisch. Zelfs.
1: Ik bedoel, dat beginneke, dat is me zelfs niet echt opgevallen. Want ze moet zo een catwalk lopen, hè Sven? Ja. En ze heeft dan, ik vond dat haar podiumoutfit vond ik ook prachtig. Zij zelf ziet er ook prachtig uit. Ik bedoel, als je haar ziet, denk je echt, wauw. En je denkt niet, freak.
0: Ja, je bent ook al omgegaan, gisteren.
1: Ja, maar de helft, als je kijkt naar het Eurovisie Songfestival, denk je, wat een freak is ooit, is dit. Heb je niet bij Escila. Het ziet er heel goed uit. Mooi pak. Die dansers, die act is heel tof. Ook met die sneeuw. Dat is echt goed gedaan. En ik vond dat één brok zelfvertrouwen was. Sven, nee, je moet niet kijken. Bedoel, ik zeg tenminste van, ik kan mijn mening herzien.
0: Ah ja, maar dat mag. Dat is goed.
1: Ik ben geen successupporter.
0: Nee, maar dat vind ik fantastisch aan jou. En aan ons allemaal dat we onze mening kunnen herzien. Ja. Het is wel heel drastisch. Maar gisteren, terug.
1: Maar het is het visuele spektakel, moet je erbij hebben.
0: Ja. Zeg, en nu? En ja, nu gaan we niks meer zeggen over de finale natuurlijk. Nu moeten we onze klep houden eigenlijk, hè. Toch?
2: Wel, het is gevaarlijk om voorspelling te doen, maar voor Escila is het belangrijkst dat ze in die finale staat. Dat is al voor haar een grote overwinning, ook gekaderd in haar persoonlijke verhaal, dat heeft ze ook gisteren verteld. Ze vertelde mij dat ze een paar jaar geleden weinig zelfvertrouwen had, vol twijfels zat. En ze zei, vandaag sta ik hier op weg naar de finale. Tijdens het Songfestival en de 5 maanden van voorbereiding naar Wenen, zegt ze, is een compleet ander mens geworden. Oh, heel veel zelfvertrouwen getankt. En dat is voor haar het allerbeste cadeau ter wereld. Dus je gunt het haar ook. Ik heb haar hier leren kennen als een lief, genereus en grappig meisje.
1: Oh,
2: wat haar misschien ook geholpen heeft gisteren, omdat je ook over die catwalk had, daar is het allemaal mee begonnen, die act als over die catwalk loopt. Ze wist perfect waar haar moeder en haar familie in de zaal zat. Ze heeft in die richting gekeken van waar haar familie zat. Ze zal die waarschijnlijk niet echt letterlijk gezien hebben, maar in haar gedacht had ze dus van, voor jullie ga ik dit optreden doen. En dat gaat haar waarschijnlijk een ongelofelijke boost hebben gegeven. En ja. Ja. Dat zal haar mee geholpen hebben naar de finale.
0: Ja, en als je nog eens haar tegenkomt in de wandelgang, zeg erbij dat ook Anke Bukkings helemaal om is.
1: Ja, dus zeg dat maar.
0: Zelfvertrouwen kan
1: dat
0: niet beter.
1: Ik fan ben van haar als artiest en ook van haar bruisende personality.
0: Sinds jaar en dag, zeg.
1: Lieg dat er maar gewoon bij.
0: Nee. Altijd in jou geloofd, Cecilia. Altijd. Wim, we horen je misschien nog wel. Misschien na de overwinning van Cecilia. Want ik geloof er nu ook 100% in. Kan niet meer fout gaan.
3: Dit is Joe. We'll be right back.

0: vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
1: Ja, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
3: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
4: Amai, dat wordt vlammen.
3: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
5: Joe, 80s en 90s.

0: bij Sven en Anke.
1: We hebben sowieso het cijfer van de dag, beste vrienden. En dat is ook wel een heel interessant cijfer. En we hebben ook op bezoek bij ons in de studio de enige echte Rick Tors met een dilemma. Anke, dat is er niet naast.
2: Ja, ik vind het zelfs zo'n dilemma dat ik denk... Hoe krijg je dat opgelost?
1: Ja, veel mensen gaan er
2: heel moeilijk
1: kwaad over maken.
2: Heel moeilijk.
1: Maar eerst, we kenden al de Aziatische hoornaar. Maar is daar nu bijgekomen? Pas op, hè. Het zal ook geen lieverd zijn. De Aziatische tijgermug. En we hebben Marie-Hermie van Sinsano aan de lijn. Goedemorgen, Marie.
3: Goedemorgen.
1: Wat is dat voor een beest? Waar komt die vandaan? Is die gevaarlijk? Praat ons eens even bij.
3: Ja, de tijgermug, in de volksmond genoemd de tijgermug, is een invasieve exotische soort die oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië komt, maar gaandeweg in de afgelopen decennia zich over heel de wereld heeft verspreid door de import van tweedehands banden en lucky bamboe. En dan eigenlijk binnen de continenten in België komt hij tegenwoordig ook vaak mee van landen in het zuiden van Europa waar de tijgermug zich gevestigd heeft. Dus met auto's, met toeristen die terugkomen van vakantie. En op die manier komt die mug eigenlijk België binnen.
1: Ja, en wat moeten we ervan denken, van die tijgermug? Is die heel anders dan de inheemse muggen waar we al lang mee leerden leven?
3: Ja, het grote verschil is dat die tijgermug eigenlijk overdag bijt en zeer agressief is. Waardoor dat die lokaal voor heel veel overlast kan zorgen.
2: Maar wat, bedoel je eigenlijk heel agressief is? Allee, bedoel, en lokaal voor overlast, wat bedoel je? Dat die echt rond je blijft zoomen?
3: Ja,
2: of
3: klopt. Dus de tijgermug die wil echt haar bloedmaaltijd hebben. Dus die gaat u blijven proberen lastigvallen.
2: Ja.
3: En ze is ook, je merkt ze niet zo heel makkelijk op. Dus je gaat na bijvoorbeeld buiten in de tuin hebben gewerkt overdag, denk je, tja, nu heb ik hier precies beten, ben ik door iets gebeten. Dus als je natuurlijk merkt dat je overdag heel veel beten hebt en je kan zien dat het een kleine zwarte mug is, dan zou het dus wel eens de tijgermug kunnen zijn.
2: Maar doet het meer pijn dan een gewone mug? Of inderdaad, je voelt het niet echt dan als je het pas 's avonds ontdekt?
3: Nee, maar er zijn mensen afhankelijk, dus het is mens afhankelijk of je er erg op reageert of niet. Dus sommige mensen gaan best wel heftig reageren op de beten, waardoor dat die beten heel groot worden. En sommigen gaan ook echt naar de dokter omdat ze zoveel last hebben van de beten. Maar dat is heel persoonlijk afhankelijk.
1: Maar dan zou je denken, oké, een beetje meer of een beetje minder, dat is geen groot probleem. Maar kunnen die niet andere virussen overbrengen dan onze eigen muggen?
3: Klopt, dus de tijgermug is een hele goede vector, noemen we dat, van virussen zoals dengue, chikungunya en zika. Dat zijn virussen die eigenlijk in de tropische gebieden meer voorkomen, in Europa veel minder. Maar natuurlijk als er wereldwijd uitbraken zijn en er komen mensen terug van een reis besmet met een van deze virussen en zij wonen in een gebied waar die tijgermug goed gevestigd is en een grote populatie heeft, dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat die tijgermug hun bijt en op die manier het virus krijgt en nadien andere mensen besmet.
1: Maar kunnen we er iets tegen doen of is het iets, Marie, waar we gewoon moeten ook weer mee leven? Ja?
3: Ja, muggenspray. Maar natuurlijk willen we niet dat alle mensen elke dag muggenspray in hun tuin moeten opsmeren.
2: Maar op onszelf?
3: Ja, liever niet toch, nee. Denk ik. Nee, maar de tijgermug legt haar eitjes in van alle voorwerpen in de tuin, zoals regentonnen, emmers, schaaltjes van onder de planten en zo, parasolvoeten. Eigenlijk alle kunstmatige voorwerpen waar water kan stilstaan, daar gaat de tijgermug haar eitjes in leggen. Ja. Dus mensen kunnen eigenlijk heel makkelijk zelf in hun tuin hun water beheren. Dus dat wil zeggen, regentonnen heel goed afdekken, alle potjes en dergelijke. Waarvan het water niet nodig is, omkeren of het water verwijderen. Ja, op die manier kan je wel zorgen dat de tijgermug in jouw tuin zich veel minder kan voortplanten.
2: Ja.
3: Maar ja, natuurlijk is het een effort die ook de buren gaan moeten maken en verder in de wijk.
2: Sven, kun jij dan uw zwembad laten leeglopen? Dan heb je eigenlijk heel ook Christie al gecoverd.
1: Ja, ik had op die manier aanpakken.
2: Een goed idee.
3: Misschien moet ik wel eens zeggen, we hebben het direct over kleine waterplassen. Dus een vijver waar andere natuur in zit en zo vormt helemaal geen probleem. Een wadi vormt ook geen probleem. Een groot zwembad is een te grote watermassa.
2: Oh.
3: Dus die vormt ook geen probleem. Het gaat echt over potjes en schaaltjes die je over het hoofd ziet.
1: Als het over kleine watermassa's gaat, ja. Ja, dan gaat er geen probleem zijn bij mijn zwembad. Dat is inderdaad.
0: Hey, Marie, dankjewel. Je bent precies niet zo bang.
2: Nee, die mug, hè, Marie, eigenlijk heb ik die mug wel heel graag. Ik bedoel, ik ben heel bang van de Aziatische hoornaar. Maar die tijgermug, ik denk van, als dat mij steekt, die zoemt niet. Je hebt daar geen last van.
0: Maar dat vind ik ook een beetje... Maar
2: dus eigenlijk, dat beestje boeit niet.
0: Ja, maar dat vind ik een beetje vals. Want zo'n hoornaar die prikt en je voelt die prik en je hoort dat gezoemen, dan ben je bang voor. Ja. Maar als deze lelijke virussen kan binnenbrengen, dan zou ik daar toch ook niet zomaar in de wind slaan. Hè?
2: Ja, maar ik zal de 7000 schaaltjes uit mijn tuin wel wegdoen. Dat zal ik nu wel doen voor de mensheid.
0: Marie.
3: Ja, en misschien ook nog, moesten mensen denken dat ze eentje zien, probeer een foto te nemen en zend die in via muggensurveillance.be. En op die manier kijken wij daarnaar en wordt er eventueel actie ondernomen als het echt een tijgermug is.
0: Oké, dankjewel. Toch iets om naar uit te kijken.
4: Sven en Anke.

0: cijfer van de dag. 60%. 60 à 70% van een bepaalde bevolkingsgroep heeft op dit moment behoorlijke schrik.
1: De voetbalsupporters van Anderlecht. Komt hier binnen.
0: Ik denk eigenlijk alle voetbalsupporters. Ik loop daar ook wel een beetje zenuwachtig van wat er met Brugge gaat gebeuren volgend weekend.
1: 60 à 70% zou schrik hebben dat België het Eurovisie Songfestival toch zou winnen en dat wij dat circus dan volgend jaar aan onze broek hebben zitten.
0: Liever niet.
1: Gilles zegt, het resultaat na het invullen van de belastingbrief. Dat is wel waar, hè. Veel mensen zijn daar
0: nu
1: mee bezig.
0: Ook, hè? Ja,
1: dat speelt
0: absoluut.
1: Nu, hè, jongens.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Examens die naderen. We niet kunnen vliegen en op vakantie gaan door een gebrek aan kerosine.
0: Ja, maar we hebben ze al gezegd mensen, dat dat toch in orde komt.
1: Ja, dat komt in orde. Mensen die schrik hebben van onweer, komt hier binnen. En het topantwoord... dat er nachtvorst gaat zijn en de bloesems van het fruit kapot gaan. Dus de landbouwers, 60-70% of mensen met een tuin die iets in bloei hebben staan of hebben geplant, die zouden schrik hebben.
0: Ja, jij zit in dat kamp zeker, hè?
1: Gaat dat
0: Sander,
1: zijn?
0: Jij hebt,
2: ik zit in dat kamp.
0: Ja, je hebt eenlingen, hè? Of één jaar, of hoe noem jij dat?
2: Eenjarige zomerbloemers.
0: Jarige, eenjarige.
2: Ja, ik zet die... Maar ik ga niet te veel zijn, want weet ze het al? Weet ze het al?
0: Ja, maar het is dat.
1: Maar ja,
0: het zijn de ijsheiligen. Het zijn
1: de ijsheiligen, ja.
0: Ja, ja. Niet de ijsgeiligen. Ja,
2: de ijsheiligen. Ik wacht dat de ijsgeiligen gepasseerd zijn voor ik mijn eenjarige zet. Dat doe ik altijd. Ja.
0: Oké, maar daar moeten we straks even over hebben. Want wat is dat nu eigenlijk voor iets? Waar komt dat vandaan? Wie zijn die? Ken je de naam van de ijsheiligen?
1: Ja.
0: Wat ga je zeggen? Van die framboosmokka?
1: Nee. Nee, ik ging zeker niet zeggen zoals Serafasius of zo.
0: Je zit er redelijk in de goede richting.
1: Gustavius, Serafasius, allemaal Iussen.
0: Maar waarom zijn die nu echt... Is dat echt een dingetje? Zijn die nu echt gevaarlijk? We gaan bellen met een kenner.
3: Vanavond bij VTM werken de koppels van Huisgemaakt verder aan de tuin van hun dromen. En VTM 2 ondergaat een grondige inspectie van de hygiënepolitie. Dat is jouw avond bij VTM en VTM 2.
4: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Nu -30% op kasten en -15% op toestellen. Gratis afbraak van je oude keuken.
5: Keukens de Abdij.
6: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
7: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
8: Open op Hemelvaart.
5: Dovi-keuken.
7: Wij maken uw keuken in België.
9: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Dit is Joe.
12: Joe.
13: 80s.
11: En 90s.

0: je nu met de kinderen aan de ontbijttafel zit of je gaat er straks mee naar school rijden, moeten we die al even waarschuwen. Lang geleden, toen mama en papa nog heel jong waren, gebeurden er heel rare dingen op zaterdagavond. Toen groeiden er namelijk champignons uit ons gat eigenlijk. Hè? Dat was die tijd, ja. Hè? Dat was die periode. Hè? Op zaterdagavond, dat was eigenlijk krapulekesavond.
1: Ja.
0: Jupiler hey, Jupiler ho. Dat was toen ook een hele grote hit in de hitparade van Krapul in actie. En die gasten van toen, die gaan weer optreden. En de première is deze ochtend in de ochtendshow. Het zal een beetje raar voelen, denk ik, voor sommige kinderen. Denk je niet?
1: Ja, maar ja.
0: Wat is dat mama en papa? Wat is dat voor iets raars?
1: Ja, ja, het bestaat eigenlijk nog, hè.
0: Bestaat er nog altijd?
1: Het is een soort van ziekte, hè.
0: Het is een soort van ziekte,
1: ja.
0: Champignon.
1: Ja, ja.
0: Ja, maar we gaan het eerst over de ijs eigenlijk.
2: Het cijfer van de dag.
0: Al van alles zeg, de Aziatische tijgermug.
1: Ja.
0: En nu de ijsheilige.
1: Ja, de ijsheilige. En daarover gaan we bellen met Martijn Peters, wetenschapsexpert van VTM Nieuws. Goedemorgen Martijn. Ik heb echt heel veel zin in dit gesprek, want ik weet er niks van die ijsheilige. Is dat iets van het geloof of is dat iets wetenschappelijk ook?
3: Wel, het is een beetje ertussenin. Hè. Ik zou het niet echt volksgeloof noemen, maar eerder volksweerkunde. Dus dat boeren en tuiniers lang geleden zagen dat nu in deze periode, begin mei, dat dan af en toe er nog eens nachtvorst kan zijn. En dat is slecht voor de plantjes die in bloei staan en in bloembakken en zo, dat die dan een serieuze knauw krijgen. En daarom dat ze zagen van ja, oké, begin mei zien we die nachtvorst nog soms. En dat zijn die dagen van die heilige. Dus noemen die de ijsheilige.
0: Ja, en ongeveer 60-70% van de tuiniers houdt er werkelijk rekening mee en zet die vorstgevoelige planten pas buiten wanneer ze allemaal vertrokken zijn, al die ijsheiligen. Hè?
3: Ja, dat klopt inderdaad. Hè. Maar daar is dan het beetje het deel van volksgeloof of volksweerkunde, omdat het evengoed nog in de dagen na die ijsheilige nachtvorst kan zijn en ook evengoed in al die dagen daarvoor. Dus het is niet dat exact op deze vier dagen, 11, 12, 13 en 14 mei, dat we dan alleen dan nog felle nachtvorst zien.
1: Ja. Oh, het is wel een beetje zielig eigenlijk. Voor vandaag is bijvoorbeeld de heilige Servatius. Die is altijd de klos, maar voor hetzelfde geld was het nu 25 graden, hè? Toch?
3: Ja, dat evengoed als je kijkt naar vorige week, toen hadden we prachtig weer. En dit weer hebben we dan dat herfstig weer. Dus ja, het kan inderdaad zijn dat het evengoed vandaag de zon had geschenen en 25, 30 graden, misschien 30 zou misschien wel heel overdreven zijn. Maar je weet nooit, je weet nooit.
0: Ken jij die spreekwoorden ook die daar de ronde rond doen, rond die ijsheilige? Ken je die?
3: Wel, ik ken die niet van buiten, Sven. Nee. Ik ga eerlijk zijn, ik ken wel de ijsheilige zelf.
0: Jij ook niet, Anke. Probeer ze mee te doen. Jullie twee, probeer ze af te maken. Hè.
1: Allee.
0: Het kan vriezen tot in mei, tot de ijsheiligen zijn...
1: Voorbij.
0: Ja, dat is goed.
1: Maar jongens,
0: ja, tot Boniface, de strenge baas, wees voor de vrucht op vorst...
3: Beducht,
0: ja, dat heeft hij weer
1: sorry,
0: goed.
1: Ja, die was niet aan de kant.
0: Wie zijn schaap scheert voor Sint Servaas, houdt meer van wol dan van het...
3: Schaap?
0: Ja, helemaal goed. Oh. Ja. Voor ijsheiligen de bloempotten buiten. Veelal kun je dan naar fluiten. Wacht af tot de heiligen zijn voorbij. De bloemen zijn u daarvoor...
1: dankbaar.
0: Ja, blij eigenlijk. Ja, het is heel raar.
1: Ja.
0: En Pancras, Servaas en Boniface brengen sneeuw en ijs.
3: Helaas.
0: Ja, goed Martijn.
1: Amai, Martijn, je had duidelijk de antwoorden op voorhand gekregen.
3: Dat zou handig zijn geweest.
0: Ja, heb je nog iets over het fenomeen echt te vertellen? Waarom dat nu eigenlijk zo is? Of ja, is dat gewoon de natuur die nog wat zijn naweeën heeft van de winter?
3: Ja, je kan deze periode echt zien als een beetje de naweeën van de winter. Omdat je op dit moment af en toe nog eens hebt dat er ijskoude lucht vanuit het noorden, vanuit de poolgebieden kan afzakken tot bij ons. Dat heeft vooral te maken met de ligging van, dat zie je op het weerbericht, van die hoge en lage drukgebieden. Die komen in een bepaalde vorm liggen, doordat de zee nog koud is op dit moment. En dan kan je die polaire lucht krijgen die afzakt tot bij ons. En dan krijg je natuurlijk die nachtvorst waar de plantjes niet zo blij mee zijn.
1: Oké, maar morgen is het nog de heilige Bonifacius. En ja, dan zit het erop, hè. Vanaf dan is het...
0: Was er ook geen vrouw bijgekomen nog?
1: Is er een vrouw ook?
0: Allemaal koude mannen, is er toch nog een vrouw bijgekomen ook, hè?
3: Ja, je hebt in principe in ons land hebben de vier ijsheiligen Mamertus, Pancreatus, Servatius en Bonifatius. Maar inderdaad, op 15 mei heb je ook Sophia van Rome. Die vieren wij hier niet officieel echt, maar wel in naburige landen. Hè. Denk aan Duitsland en Zwitserland. En dat te maken dat zij de beschermvrouw is tegen de nachtvorst in de Alpen. Koude Sophia is haar bijnaam. Dus daarom dat zij haar daar wel officieel vieren en wij het bij vier houden meestal.
0: Ja, ja. Koude Sophia is echt.
4: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Show.
1: Het is voor jou een heugelijke dag.
0: Heugelijke
1: dag. Ja. Mag je auto gaan ophalen eindelijk?
0: Ja, eindelijk.
1: Maar we hebben het al lang over gehad. Het heeft lang geduurd. En de nummerplaat die zat vast bij Bipo's, bij die staking.
0: Weken.
1: Lange tijd. Ja, dat is niet leuk, maar dit is nog minder leuk. Ze hebben bij de VRT achterhaald dat sinds de start van de staking bij Bipo's zijn minstens 5500 stoelgangtesten. Die mensen dus, ja, ze hadden het een beetje kaka genomen, in het potje gedaan en opgestuurd om darmkanker op te sporen. Dat is niet zo'n moeilijke procedure, maar dat moet binnen de 2 weken wel het laboratorium bereiken.
0: Dat is niet eens meer goed? Dat is
1: niet gelukt, nee. Ze zijn over tijd, ze kunnen er eigenlijk geen controle meer op doen. Dus het gaat veel geld kosten, maar tegelijkertijd moeten al die mensen worden vriendelijk gevraagd om het nog eens te doen. Als je weet dat voor sommige mensen een drempel is om overheen te moeten van, ja, een tweede keer laat het maar. En je weet
0: maar
1: dat het
0: een
1: manier
0: drempel,
1: is. Hè?
0: Want je weet, bij darmkanker moet je ook heel snel erbij zijn.
1: Moet er op tijd bij zijn, ja. Dus please, ja, stom van de post en van de staking. Maar als ze ergens vast heeft gezeten, doe het opnieuw, zeg, alsjeblieft.
0: Zeg, we hebben zometeen bezoek na 8 uur. Want er gaat een groepje van weleer een comeback maken. Kia is back in the house. En we hebben 1/3 van de groep bij ons. Het is toch even een pistolet aan het eten. En straks komt hij erbij.
2: I'm not surprised, not ever.
3: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
1: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
2: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
4: Een goedemorgen. Een flexijobber verdient gemiddeld €446 per maand. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van HR-bedrijf SD Works. De sterkste stijging zien we nog altijd bij 65-plussers. Niet onlogisch, want ze hebben vaak meer tijd. Journalist Sven Ponsaert kon de cijfers inkijken.
5: Hun aandeel is in 4 jaar tijd zelfs verdubbeld. Zowaar, ze zijn nu al met 33.500. Een 65-plusser werkt gemiddeld 43 uren per maand, wat toch het dubbele is van de jongere generaties.
4: De meeste flexijobbers werken in de horeca. Op het assiseproces in Limburg over de moord op Sabine Hoebe is haar ex-partner van 42 schuldig. Dat heeft de jury beslist na 4,5 uur overleg. De man heeft Sabine 2 jaar geleden gedood met 14 messteken. Hij had dat zelf ook toegegeven, maar zegt dat het nooit zijn bedoeling was om haar te doden. Dat gelooft de jury niet. Later vandaag kent de man zijn straf. Hij riskeert levenslang. Escila en haar Dancing on the Ice staan in de finale van het Eurovisie Songfestival, nu zaterdag in Wenen. Journalist Wim de Hanschutter.
6: Het was voor iedereen een grote verrassing en ook voor Escila zelf. Ze is heel zenuwachtig begonnen aan haar optreden. Ze leek heel nerveus. En bij het eerste refrein heeft ze zich herpakt. Achteraf heb ik haar nog kunnen spreken en ze zei: ik had een probleem met het geluid in mijn oortje. Maar als je op die manier toch wel met zo'n technische problemen kunt omgaan, dan bewijs je wel dat je grote klasse hebt.
4: Opvallend. Ook Israël gaat door. Die deelname is omstreden door de oorlog in het Midden-Oosten. Ook nu was er in de zaal veel boegeroep en pro-Palestijnse actievoerders werden uit de zaal gezet. Het Belgisch voetbal is binnenkort ook opnieuw te zien via Proximus. De telecomoperator bereikte daarover een akkoord met rechtenhouder DAZN. Eerder had ook Telenet al een akkoord. Proximus-klanten kunnen vanaf dit weekend al wedstrijden uit Play-off 1 zien. Vanaf volgend seizoen ook Europese wedstrijden. De Amerikaanse president Trump gaat vandaag op staatsbezoek in China. Hij zal het er met de Chinese president Xi Jinping hebben over handelsoorlog en de situatie in het Midden-Oosten. Volgens politicoloog David Kriekemans heeft vooral China de beste kaarten op tafel liggen.
7: De VS wil ook toegang tot de schaarse aardmetalen. En dan is er natuurlijk ook nog de straat van Hormuz. En hoopt Donald Trump dat China druk kan uitoefenen op Iran om toch nog tot een of ander akkoord te komen.
4: Het is al bijna 10 jaar geleden dat een zittend Amerikaans president naar China reisde. En in de VS is basketbalspeler Jason Collins overleden. Dat heeft de NBA bekendgemaakt. Collins was de eerste openlijk homoseksuele professionele speler. Hij overleed aan een hersentumor. Jason Collins werd 47. Veel regen en wind vandaag, met hier en daar zelfs kans op onweer of hagel. Het is fris, zo'n 12 graden. En ook morgen en vrijdag van hetzelfde. Tijdens het weekend komt de zon er vaker door, maar het blijft dan wel fris.
3: Dit is Joe

0: op het podium van 10 om te zien. Drie coole kerels, drie Vlaamse hiphoppers, nooit gezien. En één daarvan staat nu bij ons in de studio. Hey, dag Klifke. Klif Franke, hallo.
1: Je vond ons coole kerels.
0: Ja, ik was een kind, hè, ja.
1: Ja, ik heb die foto's nu teruggezien van 30 jaar geleden. Ik moest er zo een paar op gaan zoeken, maar ik vond ons toch maar platte maatjes. Ja,
0: sorry, maar dat nummer was instant een dikke hit, hè. Sorry. Ja. En nu, ik word er nog altijd heel happy van als ik het hoor.
2: Ik word er ook wel vrolijk van.
0: Dan word je zo teruggecatapulteerd naar een onbezorgde jeugd en daar heb jij mede voor gezorgd.
1: Ah, dank je. Graag gedaan, zou ik zeggen. Ja,
0: ja, maar ja, het was er zo plots ineens. Hè, want waren jullie waren met drie kameraden? Ja.
1: We waren gewoon drie maten uit Aarschot. En we waren ongeveer de enige in Aarschot die ook met hiphop bezig waren. Want de anderen waren allemaal zo de Nirvana grungers. En dan hadden we nog zo wat de Housers daar. De Joey's en de Marina's, om het zo te zeggen. En wij waren de enige drie hiphoppers bijna in Aarschot. En we merkten dat aan elkaar omdat we dezelfde t-shirt hadden. Ik had een van Run DMC aan en een andere van Public Enemy. Ja, oké. Okay. We zijn in dezelfde muziek geïnteresseerd eigenlijk. En zo is dat eigenlijk gekomen dat wij dan toch in zo'n repetitiekot kwamen. En dan hebben we dat eerst eens in het Engels geprobeerd, maar dat trok op geen bal. en dan hadden we toch zo een paar voorbeelden, zeg maar. Zo, ja, er was al wat Spaanstalige hiphop in die tijd en dit en dat. En dan, kom, we gaan het toch eens in ons eigen Nederlands
2: dialect.
1: In ons eigen dialect proberen. En ja, we hoeven ook niet de gangster uit te hangen, want dat zijn we niet. Dus we gaan dat gewoon heel authentiek bij onszelf houden. En ik denk dat daar ergens wel een soort vonksken gegeven aan iedereen in Vlaanderen, dat die dat door en dat die daar zich wel mee kon vereenzelvigen of zo, ik weet niet.
0: Ja, maar je was 19, piep jong, ineens. Ja, is dat dan ontploft? Want hoe was die tijd voor jou eigenlijk zo met Kia? Hoe lang zijn jullie eigenlijk ook hot geweest? Want dat weet ik niet meer. Hoe lang heeft dat geduurd, dat spel?
1: Kijk, we zijn, ik weet hoe lang heeft dat geduurd? 4-5 jaar denk ik dat het heeft geduurd. 5 jaar denk ik, ja. We waren wel een hele populaire groep. We stonden ineens in het midden van de juppie in met een poster van die toestanden. En ja, dat was eigenlijk een hele zotte tijd, want ik was gewoon een student. En ik was ineens dan bekend.
0: Je was ineens de hottie van het jaar van de joepie.
1: Ja, eigenlijk kwam dat eigenlijk daarop neer. Ik was ook ineens populair bij de studenten en de studentinnen, zal ik dat maar zeggen. Dus het was wel toch een andere wereld ineens.
2: Goed, wat kan je van toen eigenlijk uit die tijd? Want op dat moment presenteerde ik Hitparade op Radio Donna. De prima Donna was dat. En dan mochten mensen dat met gele briefkaarten stemmen. Ja, en dan kwam plotseling zo'n dialectgroepje uit Aarschot tevoorschijn.
1: Klopt.
2: En dat waren jullie. Ja, dat was, en dat werd populair, joh. Dat werd veel gedraaid. Superveel.
1: Ja, ze hadden dat eigenlijk nog nooit gehoord, hè, zo'n Vlaamstalige hiphop. En ja, we durven dan ook nog iets zeggen. Dus dat was, dat was een heel headset ook rond. En dat heeft ons ook wel geholpen om zo... Ja,
0: want die champignonnen uit uw gat.
2: Ja, er werd getwijfeld op de VRT. Moeten we dat eigenlijk wel zomaar draaien? Hè? Dat was niet evident. Hè?
1: Daar word ik nog altijd op aangesproken. Hè? Als ik op de straat loop en ik word nog zo eens herkend per ongeluk, dan is het zo, hey, champignonnen. Ja.
2: Zeg, maar jullie gaan dat vieren. Helaas, dat dus we dachten, wij moeten de eerste zijn om dat te vieren. Want er komt een heel speciaal optreden aan de aanleiding van die 30 jaar.
1: Ja, super tof eigenlijk. Een initiatief van het cultureel centrum Het Gasthuis en de stad Aarschot.
2: Ja.
1: En die kwam vorig jaar bij ons af. Zeg, wij bestaan 30 jaar en de Kia bestaat 30 jaar. Allee, tenminste die zaterdag. Wat pijsde? Als we een aantal Aarschotse artiesten zaterdag laten coveren in allerlei genres. En dus hebben wij eigenlijk direct ja gezegd, want zo'n eerbetoon, wie krijgt dat nog na 30 jaar? Geef toe.
0: Ja.
1: Nu bestaat zaterdag eigenlijk vanaf vanaf zaterdag bestaat zaterdag in allerlei genres. Hè, in een metal genre, in de klassiek genre zelfs. Echt prachtig op piano gebracht. Dan een schlagerversie van Johan Vugelers, die dat geweldig is.
2: Ah ja, oké.
1: Dus heel tof. En ik kan alleen maar zeggen dat wij die grote cadeau krijgen en die met alle plezier aannemen. Hè, zo simpel is het. Ja,
0: het is prachtig.
2: Ja, jullie hebben zelf ook een eigen versie of zo nog aan toegevoegd. Of wat was dat precies?
1: Ik hoorde al die demo's al en ik dacht van, mannen, als ze dat allemaal voor ons doen, dan moeten wij eigenlijk zelf ook wel iets doen. En dan hebben we eigenlijk een big band versie van zaterdag gemaakt met een extra strofe bij.
0: Oh, wil ik wel eens horen. Zondag.

0: Ja. Ja, met die blazerkjes erop en die liveband en dit en dat. Ja, het is eigenlijk een droom die uitkomt. En nu de 16e mei, de zaterdag, komt die droom dan ook echt live uit. Dus de mensen moeten allemaal naar Aarschot komen, ja. Aan het gasthuis. Ik zal dan toch maar eens nog een beetje reclame maken.
1: Ja, dat is gelijk.
2: Ja, maar ja, je zegt na 30 jaar eindelijk een eerbetoon. Hoe geweldig is dat? Sorry, maar dat was ook al... een automerk speciaal naar jullie genoemd.
1: Dat is
2: die credits kan je ook wel op je rug schrijven.
1: Zaterdag allemaal naar Aarschot, dat is de boodschap. Maar jij blijft nog even bij ons.
2: Ja.
1: En je gaat zometeen hier live brengen. Nog eens, ja.
0: Zeker, zeker.
1: Ja, met originele tekst erbij.
0: Met de originele tekst, inderdaad.
1: Okay, super, super.
2: Mogen wij meezingen een beetje?
0: Ah ja, natuurlijk. Ja. Zet de micro's maar open.

0: weer prijzenstorm bij Jumbo.
1: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onver blazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zingen. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
3: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
4: Ricci, citroen met framboos.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
4: stap met meer korting op de trein.
5: 40%, het zal wel zijn.
6: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
5: In Wallonië eens proberen.
6: Of naar een pretpark gaan misschien.
5: Oh, amai, dat is ook. Ik kan Wallonië precies al zien.
3: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
7: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
8: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
9: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
8: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

0: zomeren met Keukens de Abdij. Nu min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Gratis afbraak van je oude keuken. Keukens de Abdij.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
2: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
1: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
4: Amai, dat wordt vlammen.
3: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
5: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4.000 directe korting.
6: Het is Toyota.
5: Info en voorwaarden op toyota.be.
7: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
8: Dit is Joe.

0: De woensdag die ook een soort van vrijdag is, want we gaan een lang weekend in voor sommige mensen. Maar zeker een vrijdag voor ongeveer iedereen. En dat hebben we aan de katholieken te danken, meneer Rictors.
1: Weer al. Ja, ja.
0: Weer al. Hemelvaart in een notendop met een appel en een ei voor de mensen die het niet kennen. Alleen maar profiteren van de vrijdag.
1: Voilà, ja, het past in het paasverhaal. Je hebt Goede Vrijdag, de dood van Jezus. Hij staat op uit de dood met Pasen. Daarna verschijnt hij hier en daar. Dan heb je een wat onzekere periode. En dan gaat hij weer, stijgt hij op ten hemel op hemelvaart.
0: Letterlijk.
1: Hij stijgt, hij vliegt, verlaat zijn leerlingen en verdwijnt. En dan komt er toch daarna een periode van twijfel en onzekerheid. Die wordt opengebroken met Pinksteren, wanneer de apostelen de inspiratie van de Heilige Geest krijgen om het christendom, zeg maar, te verkondigen.
2: Ach,
1: dat bestaat vandaag nog.
2: Het is de eerste keer dat ik het snap.
0: Ja, en om 20 jaar later leven ons nog een vrije dag te geven.
1: Nog steeds.
0: Terwijl Pinksteren was mijn hemelvaart. Dat is goed.
1: Zo is het gegaan.
3: Advocaat van de duivel.
2: Dan zeg je, zo moet een mini-bijbel eigenlijk voor dummies maken. Maar ook die dilemma's zijn heerlijk. Ja, we hebben weer een dilemma van een luisteraar. Ik vind het zo moeilijk. En
0: heel moeilijk.
2: Ik denk dat heel veel luisteraars hetzelfde gaan denken. En ik ben benieuwd of er iemand het alles heeft. Ja, buiten onze luisteraar, of er nog mensen het hebben meegemaakt.
1: Ja, het is een dilemma van Katja. En ze zegt, ik werk hier al jaren. Ik ken elk dossier van binnen en van buiten. Heb altijd alles gegeven voor mijn job. Maar een paar dagen geleden zag ik helemaal per ongeluk de loonbrief van een nieuwe collega. Zelfde functie als ik. Minder ervaring. 7 jaar jonger ook. En toch verdient ze zomaar €400 netto meer per maand.
2: Ah.
1: En wat het nog lastiger maakt, toen ik zelf nog maar voorzichtig over opslag begon, kreeg ik meteen te horen dat daar, zoals dat dan heet, absoluut geen budget voor was. En sindsdien, zegt Katja, vreet het toch aan mij. Moet ik hier iets van zeggen? Of maak ik het mezelf alleen maar moeilijker als ik de discussie aanga?
0: Oh, maar ze heeft dat per ongeluk gezegd.
1: Per ongeluk.
0: Per ongeluk.
2: Maar hoe dan? Die heeft dat uitgeprint en het lag nog op de printer.
0: Maar ze laten dat
2: om in de boekhouding te zitten.
0: Ik weet niet wat, dat is heel raar.
2: Of de mail die open stond. Enfin, nee, ik denk in de 20 jaar dat ik hier zit, dat ik ook wel alles links of rechts een loonbrief van een collega ben tegengekomen.
0: Ja, ik nog niet eerlijk gezegd. Maar de ongemakkelijke situatie is de ongemakkelijke situatie. En de onrechtvaardigheid dat je voelt. Ik doe dit hier al zo lang. Met volle overgave komt hier een jonge snotter binnen met geen ervaring.
2: Maar ja,
0: posting zoveel meer verdienen.
2: Je kunt niet naar de baas gaan en zeggen van ik heb van Annemieke de loonbrief gezien.
0: Per ongeluk.
2: Ik wil hetzelfde hebben. Oh. Zo werkt het niet, hè. Maar,
0: ik vind het ook heel moeilijk.
2: Maar verzwijgen, dan bij elke frustratie. Ja, komt het naar boven en ja, dat zou toch echt wel zo de goesting om nog keihard te werken ondermijnen, hè?
0: Kijk, je moet nooit zeggen, denk ik, in dit geval, dat is maar mijn opinie, hè, dat is maar een kleine opinie. Kijk, er zijn twee dingen. Je hebt dat per ongeluk gezien, slash wat dat ook waard is. Je hebt die informatie. Je hoeft ook niet te zeggen daar hoe je aan de informatie bent geraakt. Je kan naar je baas gaan zeggen, ik zit met een complexe situatie, ik kan je niet alle details uitleggen, maar ik weet uit goede bron dat collega's die er nieuw bij komen en een pak jonger zijn, veel betere voorwaarden krijgen. En ik snap wel dat je op de arbeidsmarkt moet vechten voor mensen tegenwoordig, maar misschien moet je ook vechten voor de mensen die er al lang in dienst zijn.
2: Amai.
0: En al lang bewijzen wat ze kunnen. Kunt je daar eens over nadenken?
2: Sorry, heb jij mijn loonbrief gezien en waar jij zo jaloers? Allee, bedoel,
0: nee, maar dit, je hoeft niet.
2: Heb jij dit gesprek al gehad eigenlijk?
0: Nee, maar ik bedenk het ter plekke. Je moet niet zeggen waar je de informatie vandaan hebt, want dat kan op veel manieren tot bij je waaien. Wie weet, heeft hij wel eens zitten stoeven over haar loon? Je hoeft ook niet te zeggen van wie het is, maar je weet waarover het gaat, meneer en mevrouw de baas. En je weet wat ik waard ben voor het bedrijf. Ik hoop dat je daar goed over nadenkt, want ik denk dat ik mij anders hier niet zo lekker meer ga voelen. Zou ik doen.
2: Oké, wat gaat de luisteraar doen?
3: Dit is Joe 80s and 90s.

0: sowieso een ambetante situatie. Je hebt op een of andere manier nu door een loonbrief die aan het rondslingeren was achterhaald wat een jongere en minder ervaren collega verdient. Belangrijke kanttekening is, je moet uitkijken met netto en bruto loon. Hè. Ik bedoel, als je kinderen te lasten hebt en al dat soort dingen, dus er kan best wel wat verschil op zitten tussen mensen die eigenlijk hetzelfde bruto verdienen, kan er netto wat verschil op zitten. Maar goed, het is in elk geval iemand die veel meer verdient.
1: Er komen zoveel berichtjes binnen, jongens. Noemi stuurt, ik ben begonnen op een job een paar jaar geleden. En ik had 3 vrouwen als collega's die mij vanaf dag 1 hebben zitten pesten.
0: Ja?
1: Niet normaal. Ze heeft dan na 5 maanden haar ontslag ingediend. En ze zegt, achteraf hadden die 3 collega's toegegeven dat ze mijn loonfiche hadden gezien. En ze verdienden dus meer dan de rest. En die hebben daar dus eigenlijk letterlijk weggepest.
0: Okay.
1: Afschuwelijk. Nathalie zegt, ik heb het ook meegemaakt en uiteindelijk mijn ontslag gegeven. Ik deed alles voor dat bedrijf. En van opslag was geen sprake. Ik had toevallig de loonstrookjes gezien die op de fax lagen destijds.
0: Ja, Ingo die zegt, ja, ik zit in een situatie. Ik verdien gewoon 4 euro per uur meer dan mijn collega's die daar langer werken. Maar ja, ik ben nieuw aangenomen en ik heb onderhandeld over mijn loon. En ze hebben dat moet iedereen toch individueel weten. Ik bedoel, ik heb hard onderhandeld en ik werk ook hard. Ook al ben ik jonger, ik verdien het, zegt hij.
1: Kevin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jij bent ook vertrokken op jouw werk, hè? Vertel eens, hoe is dat gegaan?
2: Goh, ik werd 9 jaar bij dezelfde. Mannen, al jij gaat, die vertrokken en terug.
0: Sorry, even ingrijpen. De lijn is eigenlijk heel slecht.
1: Heb jij een speaker op staan, Kevin?
2: Ja, wacht even.
1: Zet die eens af.
0: En ga eens aan een raam staan of zo, want het is
2: inderdaad... Dat is beter.
1: Dat is
0: duizend keer beter.
1: Maar Kevin, dat is altijd... Aan de telefoon klinkt dat goed en dan denken ze, ik ga de speaker eens opzetten.
0: Ja. Opnieuw, herhalen.
2: Ja, nee, het is met een bluetooth dat opstond.
1: Oké,
0: herhaal het nog eens. Wat was de situatie bij jou?
2: Dus ik werkte al 9 jaar bij dezelfde werkgever. En mijn collega's die ooit vertrokken waren, die kwamen terug. En die kregen een pak opslag. En ja, degene dat dan bleven, die kregen geen opslag. En dan al 3 jaar aan het vragen geweest voor opslag. En van het moment dat ik zei dat ik ging vertrekken, dan kreeg ik in één keer opslag. En dat was een beetje te laat voor mij.
0: Is het waar? Ja, tenzij het is goed geweest, jongen. Als je het niet kan geven terwijl ik wil blijven, moet je het ook niet doen terwijl ik ga weggaan.
2: Ja, voilà.
0: Een man van principes, hè?
1: Ja.
0: Het is wel,
2: ja uiteindelijk, het moet correct zijn. En ik vind, je moet meer geld geven aan degene dat blijven. In plaats van degene dat altijd maar vertrekken en terugkomen. Ja. Als je vertrekt en je gaat terugkomen, dan weet je ook wel dat het beter is waar je zit.
1: Oké. Zeg, ik ben heel benieuwd, Rick Torfs, wat jij ervan denkt. Ik heb het aan ChatGPT ook gevraagd. En die zegt, en dat vind ik eigenlijk wel goed, jij moet uitgaan van je eigen kracht. Dus je moet niet gaan beginnen van, ik heb iets gelezen of iemand, ik weet uit goede bron dat. Maar eigenlijk een heel plan maken waarom dat jij recht hebt op loonsopslag. En als ze dan nog altijd zitten te memmen van, ja, maar geen ruimte. Ja, dan weet je eigenlijk ook wat je waard bent voor dat bedrijf. En dan kan je misschien elders gaan kijken.
3: Ja, bijvoorbeeld inderdaad, het argument geen ruimte, geen budget, dat is typisch flauwekul. Dat wil zeggen dat men je eigenlijk toch niet belangrijk genoeg vindt om opslag te geven. Dus het klopt wel, denk ik, dat je voor jezelf moet opkomen. Ik voel wel wat voor wat Sven zegt, dat je wel te weten bent gekomen dat anderen beter betaald worden, kan je ook zeggen. Je moet wel zeker van je stuk zijn en ervan overtuigd zijn dat je werk minstens even goed is dan dat van de collega. Maar ik zou het zeker aankaarten. Niet laten etteren, want je blijft dat onthouden, je voelt je ondergewaardeerd. En waarom zou je niet van baan veranderen? En zou je niet stiekem dan zoeken naar een nieuwe werkgever? Want natuurlijk, die loonsverschillen zijn ook stiekem. Niemand communiceert die, dat is in België niet de gewoonte. Men is daar vaak heel terughoudend tegenover. Maar als men echt geen inspanning wil doen, als die werkgever zegt, ja, geen budget, dan zou ik ook zeggen, geen loyaliteit.
0: Ja, en ook zeggen een paar mensen, dat is het moeilijkste voor iedereen, maar dat je misschien ook zo soms naar jezelf moet kijken van misschien is die ander ook misschien echt wel beter dan
3: dat is lastig. Maar natuurlijk, je gaat zeker niet beter worden wanneer je met de frustratie achterblijft dat je minder wordt betaald. Dus je moet ergens de guts hebben, denk ik, zelfs als vrouw dan, hoewel die over andere lichaamsdelen beschikken, maar je moet toch ergens de moed hebben om dat aan te pakken en weg te gaan. Van baan veranderen is niet het einde van het leven.
0: Dat is ook waar, ja. Oh, dankjewel.
1: Elke vrouw moet klotten aan haar lijf hebben om deze zaak te tackelen.
0: En ook elke vat.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen. 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening zijn onbruikbaar. Door de wekenlange staking bij Bpost zijn ze langer dan 2 weken onderweg geweest. En dat heeft gevolgen, zegt dokter Luc Colemon van de VZW Stop Darmkanker.
2: Het is zo dat in een staal waarbij bloed opgespoord wordt in de stoelgang, in dat buisje er een kleine vloeistof aanwezig is, een bufferoplossing. En dat is maar een tijdje betrouwbaar. Wanneer dat langer niet onderzocht wordt, dan geef je de mensen een resultaat waarvan we eigenlijk weten dat het niet betrouwbaar is. Het
1: gaat om de testkit van de overheid die iedereen ouder dan 50 krijgt. Duizenden mensen hebben al een brief gekregen om een nieuw staal in te leveren. Geneeskundeopleidingen vrezen een overschot aan huisartsen. Aanleiding is de beslissing van de Vlaamse regering om bijna 1900 extra jongeren toe te laten tot de artsenopleiding. Volgens de decanen is dat grandioos te laat. Nieuwe studenten zullen pas binnen 10 jaar aan de slag kunnen en dan is het tekort al opgelost, zeggen zij. Een flexijobber verdient gemiddeld €446 per maand. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van HR-bedrijf SD Works. Vooral 65-plussers klussen zo bij. Niet onlogisch, omdat ze meer tijd hebben, zegt journalist Sven Ponsaert.
3: Hun aandeel is in 4 jaar tijd zelfs verdubbeld. Zowaar, ze zijn nu al met 33.500. Een 65-plusser werkt gemiddeld 43 uur per maand, wat toch het dubbele is van de jongere generaties.
1: De meeste flexijobbers werken in de horeca. Het Belgische leger recruteerde vorig jaar zo'n 3000 extra militairen. En dat is een record. Daarbovenop komen nog eens 800 reservisten en 700 burgers. Dat blijkt uit cijfers die Vooruit heeft opgevraagd. Minister van Defensie Theo Francke mikt tegen 2029 op een leger met bijna 35.000 personeelsleden. Zo'n 5.000 meer dan nu. Het raketafweersysteem dat de Amerikaanse president Trump wil laten bouwen zal meer dan 1020 miljard euro kosten. Dat heeft de begrotingsdienst van het congres berekend. Een pak meer dus dan de 175 miljard waar Trump over sprak. De Golden Dome, zoals Trump hem noemt, zou de VS beschermen tegen raketaanvallen vanuit de lucht en de ruimte. Die naam is ongetwijfeld geen toevalligheid, aangezien het afweersysteem van Israël de Iron Dome heet. En het Belgisch voetbal is binnenkort ook opnieuw te zien via Proximus. De telecomoperator bereikte daarover een akkoord met rechtenhouder DAZN. Eerder had ook Telenet al een akkoord. Proximus-klanten kunnen vanaf dit weekend al wedstrijden uit play-off 1 zien. Vanaf volgend seizoen ook Europese wedstrijden. Veel regen en wind vandaag, met hier en daar zelfs kans op onweer of hagel. Het is fris, zo'n 12 graden. Ook morgen en vrijdag van hetzelfde. Tijdens het weekend komt de zon er vaker door, maar het blijft wel fris.
0: Dit is Joe 80s.

0: Het weer met Frank.
1: Frank, dag Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, Frank, we gaan zo meteen het weer weg doen, maar misschien, allez, als je zou kunnen je uiterste best doen, het is misschien tegen je gevoel, tegen de kaarten en tegen je karakter in, maar als je op het eind ergens een lichtpuntje zou kunnen geven, iets positief, om ons aan vast te klampen, dat zou helpen. Frank, het weer voor vandaag. Afschuwelijk, hè?
2: Ja, afschuwelijk, ja, inderdaad, toch wel. Hè, want het is zeer onstabiel. Dat wil zeggen dat er, ik zie dat nu bijvoorbeeld op de radarbeelden hier en daar beginnen al buien te ontstaan. En in de loop van de dag gaan ze intenser worden. Hè, dus zeker na de middag een paar plensbuien kunnen daartussen zitten, eventueel met onweer. Tussendoor ook wat drogere momenten. De zon die zich wel even laat zien. Heel wisselend weer. Dus ja, en de constante is dat het ook al vandaag zeer koud is. Hè, voor de tijd van het jaar, zo mogen we het toch wel omschrijven. Hè, 12 graden maximaal worden er.
3: Oh, en morgen gaat het dan ook gaat het bloedprocessie weer zijn, ja of nee? Dat is een vraag die er al verschillende keren is binnengekomen.
1: De brug, hè, dat moet beslist om 2 uur of die om 2:30 uit kan gaan of niet.
3: Morgen.
1: En al die mensen staan mij
3: verkleed.
1: Honderden figuranten, duizenden misschien zelfs, die allemaal paraat moeten staan. En als het regent, kan het niet doorgaan voor die kostuums.
2: Oké, oei. Ja, dat wordt een moeilijke beslissing, denk ik. Want ja, morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag. Dus het is vooral na de middag, als dan die bloedprocessie doorgaat, dat het onstabielst is. Dus dat er effectief ook wel felle buien kunnen zijn, al dan niet met onweer. Ja, dat is een heel moeilijke beslissing. Want ja, dat, met buien weet je nooit. Hè? Dat is heel plaatselijk. Sommige plaatsen gaan er veel hebben, andere misschien net wat minder. Dus ik ben blij dat ze afwachten tot morgen namiddag om die beslissing te nemen, denk ik. Het is morgen namiddag pas. Hè. Dat is,
1: is het een hele moeilijke dag van 's ochtends tot 's avonds?
2: Ja, het is gewoon. Ja, kijk, het is een beetje vergelijkbaar met vandaag. Hè. Ja, op dit moment is het op veel plaatsen droog, maar ik zie al de buien ontstaan en dan in de loop van de dag gaan die intenser worden. Hè. Dus dat is ook morgen het geval. Dus zeker na de middag felle plensbuien, al dan niet ook zelfs met een onderslag. Maar ja, waar dat die effectief gaan vallen, dat is heel moeilijk te voorspellen.
3: Ja, heel veel mensen gaan een communie doen of gaan trouwen of een lentefeest. We duimen. Ik ga vanaf nu duimen tot zondagavond voor al die mensen die een feest hebben. Vrijdag, is dat dan een beetje hetzelfde als donderdag?
2: Ja, ja. Eigenlijk komt het op hetzelfde neer. Als het een troost mag zijn, ik had hetzelfde weer op mijn trouw. En dat was eigenlijk op zich viel dat nog mee, want ze hadden een receptie en dat was dan begon te plensen, iedereen naar binnen. Een uur later was het dan zonnig en iedereen ging weer naar buiten. Ik heb ook in de regen, gietende regen, de kerk verlaten. Dus, allee, ja.
1: Gezellig.
3: En nog altijd samen.
2: Dat is wat het is. En nog altijd samen. Dus voilà. Ja, weet, het is, je moet er gewoon een mooie dag van maken. En het weer mag daar eigenlijk geen rol in spelen. Nou, maar het is natuurlijk leuker als het 25 graden zonnig is. Dat is
3: het zal wel zijn. Zaterdag, zondag nog.
2: Ja, zaterdag en zondag dan is het lichtwisselvallig. Dus een paar buien nog altijd, maar ze zijn minder intens, minder talrijk. En het wordt stilaan toch wat minder koud. Met zaterdag 14, zondag 16 graden. En je hebt mij gevraagd, is er ergens een lichtpuntje in de verre verte? Ja, dat is er. Begin volgende week nog niet direct, omdat we dan toch nog met een paar buitjes zitten. Maar je ziet wel dat het stilaan begint zachter te worden. Dinsdag al 18 graden. Ja, en vooral woensdag, donderdag, vrijdag, naar het eind van volgende week, dan draait de wind echt helemaal naar het zuiden. Ja, dan wordt die koude weggedreven naar het noorden. Vanaf het zuiden krijgen we dan echt die warmte. En het zou me niet verbazen, want alle weermodellen geven dat wel. Aan het eind van volgende week dat we met temperaturen zitten van 25 graden.
3: Oh,
2: misschien meer.
3: God, jongens, toch. Nu maak je mij gelukkig. Ja, sorry voor iedereen die nu een lentefeest heeft, maar dat van ons is op Pinksteren. Hè.
1: Oh ja. Oké. Okay. Kijk eens aan. Dankjewel, Frank.
3: Sorry.
1: Bye.
0: Good times, great music.
4: Sven en Anke.

0: Oh, ik lees er iets, maar we moeten er straks even over hebben. Want ik wil het volledig eerst lezen, het artikel. Dat ik geen rare dingen zeg. Maar Julius Persone, de chocolatier, de zoon van Dominique Persone, ondertussen zeker even beroemd, die heeft voor Gourmillot, dat een grote event, heeft hij voor 600 man een hapje gemaakt. De man maakt altijd lekkere chocoladedingen. Ik weet het niet, zeg. Ik ga het even uitleggen. Je gaat nooit raden naar wat het hapje dat hij gemaakt heeft smaakt. Want het is echt, ik denk hè? Heel raar, zo meteen.
1: Amai, wat een keuze. Zegt Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
2: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
3: Open op Hemelvaart.
4: Dovi keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
5: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
6: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe.
7: Yuzu.
6: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
10: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minute.
9: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
11: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
12: Goesting in mijn wereldreis. Elke maand. Lekker chillen in het paradijs.
13: Elke maand. Win for life. Win for life. Win tot 5000 euro. Elke maand.
14: Elke maand.
13: Je leven lang.
15: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
16: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
17: Maak je afspraak op carglass.be.
18: Krevel.
19: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
20: Krevel, leef beter.
21: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Train plus. Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
24: stap met meer korting op de trein.
25: 40%, het zal wel zijn.
26: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
27: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
26: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
28: Geef toch maar een XL.
29: Ja, dan moet ik niet zo proppen.
23: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
30: Dit is Joe, 80s en 90s.

0: Sven en Anke.
1: De huizentruit heeft daar een prijs gekregen voor zijn hele carrière en heeft een van zijn iconische gerechten opnieuw gemaakt met varkenspoot en oester. Maar Julius Personen, de zoon van ook, maar tegenwoordig de grote man bij de Chocolate Line, die heeft een hapje gemaakt. En bij een hapje denk je, wat zou het kunnen zijn? Het was wel iets zoet, maar ik moet er wel even bij zeggen, hij is enorm met innovatie bezig en werkt tegenwoordig vaak samen met artsen en heeft daar al een paar mooie dingen gedaan. Zo heeft hij onder andere een tijdje geleden een praline gemaakt, waar een soort van speekselachtig iets in zat. Dat is niet echt mensenspeeksel, maar het zorgde ervoor dat mensen die chemotherapie krijgen, die bijna geen speekselontwikkeling hebben, door die praline te eten, kwam dat weer op
2: gang. Wow.
1: En dat was fantastisch voor die mensen. Of heeft ook een praline gemaakt voor mensen die gastroscopisch onderzoek moeten ondergaan. Die vloeistof die je dan moet drinken, die is normaal bitter en metaalachtig. Hij heeft een praline gemaakt waardoor het in een witte chocoladepraline zit en heel zoet smaakt en eigenlijk een medicijn is in een praline. Dus dat doet hij wel heel goed.
2: Ik ben echt fan van de familiepersonen. Ik vind dat twee toppersonen, Julius en Dominique, die zijn altijd leuk en alles wat die maken is lekker.
1: Maar nu heeft hij een hapje gemaakt voor die 600 gasten die daar waren en nu komt het, zijn nieuwe hapje ruikt naar baby.
2: Ja.
1: Ja, hij heeft dat is het, exact, dank. Hij heeft een heel iets volledig gemaakt met granité, met stikstof, met Mexicaanse saus. Er zat een beetje caviar bij, koriander, kippenhuid. Maar allemaal samen in die chocolade had dat een hele mooie smaak. En hij heeft het parfum exact van Zwitserland eraan toegevoegd. Omdat voor hem is dat puur geluk. Is puur de geur die rond babytjes hangt. Puur geluk. En alle moeders en vaders zullen dat ook herkennen.
2: Ja, zeker. Hè? Je wilt je kind echt opvreten, je eigen baby. Want dat kind ruikt altijd naar Zwitserland of Mustella. Dus dat wil je echt eten. Maar ja, ik ben dan ook wel eens benieuwd. Dat houdt mij niet tegen om dat hapje te eten.
1: Want Zwitserland, wat is dat eigenlijk? Welk soort geur moet ik me daarbij voorstellen? Ja, zeepachtig?
2: Ja, natuurlijk is dat zeepachtig. Ja, dat is even hoe Zwitserland ruikt.
1: Ja, dat met koriander samen. Dat zal wel geven voor sommige mensen.
2: Ja, maar dat gaat lekker zijn. Mensen sturen het ook. Andy heeft het geproefd.
1: Waar,
2: hij zegt, het was super lekker. Het ruikt inderdaad naar Zwitserland, maar het is heel lekker. Maar ik snap dat wel, die geur van geluk. Oh ja, ik bedoel, klinkt een beetje raar, hè, want de krantenkop was, wat was het nu? Van
1: zo'n nieuwe hapje ruikt naar baby.
2: Klinkt ook een beetje fout ergens.
1: Nee,
2: maar,
1: dat is het niet.
2: Maar ik snap het helemaal, die euforie rond babygeur.
1: Heb je dat ook nog? Want ik hoor dat van moeders, ook al jaren later zeggen ze, er is niet zo lekker in de hele wereld als je eigen baby in je handen heeft.
2: Is dat ook zo?
1: Stinkt dat nooit?
2: Maar nee, een kerstverse baby?
1: Ja.
2: Ja, jongen, daarvoor wil ik nu opnieuw zwanger worden.
1: Echt?
2: Ja.
1: Maar, en kan je dat omschrijven? Wat
2: omschrijven?
1: Ja, wat is dat dan?
2: Ja, maar dat is gewoon, dat is wat Julius zegt.
1: In de puurste vorm.
2: Maar dat is uw eigen kind. Dat is super. Kijk, ik ga mijn profielfoto op WhatsApp laten zien. Hè. Dat is al 10 jaar dezelfde foto. Ja. Ik word nog altijd dolgelukkig als ik die zie. Kijk, dat is Loeke als babyke. En ik ernaast. En je moet dan denken, ja, zo'n cutie poodie, die lacht altijd. En dan die Zwitsal. En dat is dan een hapje geworden van de chocolatier. Dat is prachtig toch, hè?
0: Dit is Joe.

0: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
1: Ik kies Unlimited Internet.
0: En 5G.
1: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be. Go
2: Yellow! Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
5: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
4: Met een wel heel bijzondere bagage.
5: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
4: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
5: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
4: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
5: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
6: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: Janek is vader. Hier is brother Bobby.
1: Halleluja, brothers and sisters.
2: Halleluja, brother Bobby.
1: Morgen is het weer zover.
3: Hemelvaartsdag.
2: Halleluja.
1: En wat is het nog tot morgen?
3: Hemelse korting.
0: Welke hemelse korting, brother Bobby?
1: Nee, tegen BTW, brother vader.
2: Halleluja, brother Bobby.
4: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
5: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
6: Een goeiemorgen. In het zuiden van Frankrijk is een bus met Belgische scholieren gebotst met een vrachtwagen. Dat meldde Franse media. 9 jongeren raakten licht gewond, voornamelijk door rondvliegende glasscherven. De chauffeur van de vrachtwagen pleegde vluchtmisdrijf en wordt gezocht. De scholieren zijn intussen met een vervangbus weer onderweg naar ons land. 5.500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening zijn onbruikbaar. Door de wekenlange staking bij Bpost zijn ze langer dan 2 weken onderweg geweest. En dat heeft gevolgen, zegt dokter Luc Collemon van de VZW Stop Darmkanker.
7: Het is zo dat in een staal waarbij bloed opgespoord wordt in de stoelgang, in dat buisje er een kleine vloeistof aanwezig is, een bufferoplossing, en dat is maar een tijdje betrouwbaar. Wanneer dat langer niet onderzocht wordt, dan geef je de mensen een resultaat waarvan we eigenlijk weten dat het niet betrouwbaar is.
6: Het gaat om de testkit van de overheid die iedereen ouder dan 50 krijgt. Duizenden mensen hebben al een brief gekregen om een nieuw staal in te leveren. Wetenschappers hebben een medicijn ontwikkeld tegen pancreaskanker, een van de dodelijkste kankers wereldwijd. Het medicijn wordt in de VS getest en de eerste resultaten zijn goed. Bij verschillende patiënten werd de levensverwachting zelfs verdubbeld. Het zal wel nog een aantal jaren duren vooraleer ziekenhuizen het geneesmiddel zullen gebruiken. Veel regen en wind vandaag, met hier en daar zelfs kans op onweer of hagel. Het is fris, zo'n 12 graden. Ook morgen en vrijdag van hetzelfde. Tijdens het weekend komt de zon er vaker door, maar het blijft wel fris.
5: Dit is Joe

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute een last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
4: Ritchie, citroen met framboos.
5: Ritchie, Belgische limonade.
6: Altijd verfrissend.
7: Ritchie.
8: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
9: Ja!
8: Carrefour.
10: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
11: Oh my god, mama, dank u!
12: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie.
13: JBC!
12: Voorwaarden op jbc.be.
14: Dit is Joe 80s and 90s.

0: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
2: Jij hebt de power met de Eneco-app.
3: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
4: Hoe weet jij dat, papa?
3: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
4: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
3: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
4: En weet die app ook waar mama de koekjes verstapt?
3: Nee, maar ik wel.
2: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
5: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
6: Als Fente, zijn bendidioten.
7: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
8: De geschiedenis van uw Google Chrome.
9: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
6: Respect wil ik nog wel proberen.
10: Mamma mia!
2: Wat was dat? De nieuwe comedy-reeks
10: Strijk!
2: Nu exclusief op streams.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
11: Deze week Hoogstraten aardbeien. 2 bakjes kopen, eentje gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
12: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
2: Ontdek Edenia, de 10e wereld van Peridaisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Peridaisa. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
0: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
13: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
14: Amai, dat wordt vlammen.
13: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
15: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
16: Dit is Joe 80s and 90s.

0: opgelet. Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haar omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
3: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
2: U heeft toch geen binge-probleem?
3: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
2: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
4: En ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
4: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Ja, dat is duidelijk.
4: Ja.
5: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
4: Peugeot.
6: Code Yellow!
2: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
1: Dus ook voor klanten.
2: Yep. Go for info naar telenet.be.
7: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
8: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 € voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
9: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
10: Goedemorgen. Er zijn vorig jaar meer huwelijkscontracten aangepast dan er nieuwe opgesteld zijn. In totaal meer dan 30.000. Vooral 60-plussers, zegt notaris Joni Soutaar.
11: Het doen van schenkingen aan de kinderen. Hè. En schenkingen zijn wel gelieerd met het huwelijkscontract. En natuurlijk, 60-plussers worden geregeld ook geconfronteerd met een overlijden. En dan wordt ook vaak de vraag gesteld, is bij ons wel echt alles goed geregeld?
10: De tweede grootste groep zijn jonge koppels die pas een huwelijkscontract vooral aan als hun eerste kindje geboren wordt. Dieseltanken wordt weer duurder. De maximumprijs stijgt morgen tot €2,18 per liter. Dat is een stijging van zo'n 4 cent per liter. Voor een tank van 50 liter diesel betaal je vanaf morgen dus zo'n €110. Ook stookolie wordt morgen trouwens zo'n 4 cent duurder per liter. En wetenschappers hebben een medicijn ontwikkeld tegen pancreaskanker, een van de dodelijkste kankers ter wereld. Het medicijn wordt in de VS getest en de eerste resultaten zijn goed. Bij verschillende patiënten werd de levensverwachting zelfs verdubbeld. Het zal wel nog een aantal jaren duren vooraleer ziekenhuizen het geneesmiddel zullen gebruiken. Veel regen en wind vandaag, met hier en daar zelfs kans op onweer of hagel. Het is fris, zo'n 12 graden. Ook morgen en vrijdag van hetzelfde weer. Tijdens het weekend komt de zon er vaker door, maar het blijft wel fris.
9: Dit is Joe.

0: Anneke Sarah. Hier is brother Bobby.
1: Halleluja, brothers en sisters.
2: Halleluja, brother Bobby.
1: Morgen is het weer zover.
3: Hemelvaartsdag.
2: Halleluja.
1: En wat is het nog tot morgen?
3: Hemelse korting.
0: Welke hemelse korting, brother Bobby?
1: Nee, tegen BTW, brother vader.
2: Halleluja, brother Bobby.
4: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
5: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
6: stap met meer korting op de trein.
7: 40%, het zal wel zijn.
8: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
7: En Wallonië eens proberen.
8: Of naar een pretpark gaan misschien.
7: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
5: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
9: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
10: Laat het los, laat het gaan.
9: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
11: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
12: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. Krevel.
13: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
12: Krevel, leef beter.
14: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
15: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
12: Maak nu een afspraak op carglass.be.
16: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met die om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
17: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. Tien om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
18: Goesting in mijn wereldreis.
19: Elke maand.
18: Lekker chillen in paradijs.
19: Elke maand.
20: Win for life.
19: Win for life.
20: Win tot 5000 euro. Elke maand.
19: Elke maand.
20: Je leven lang.
21: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
22: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
23: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minute.
22: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.

0: dringend nog eens seks hebben.
1: Als Fente, zijn bendidioten.
2: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
3: De geschiedenis van jouw Google Chrome.
4: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
1: Respect wil ik nog wel proberen.
5: Mamma mia!
6: Wat was dat?
7: De nieuwe comedy-reeks
5: Strijk!
7: Nu exclusief op Streams.
8: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service? Wanneer jij moet inpakken, word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat, die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaken met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 12 uur.
1: Een goedemiddag. Er zijn vorig jaar meer huwelijkscontracten aangepast dan dat er nieuwe opgesteld zijn. In totaal meer dan 30.000. Vooral 60-plussers, zegt notaris Joni Soetaar.
2: Het doen van schenkingen aan de kinderen. Hè. En schenkingen zijn wel gelieerd met het huwelijkscontract, dus dat komt dan ook automatisch op de voorgrond. En natuurlijk, 60-plussers worden geregeld ook geconfronteerd met een overlijden. En dan wordt ook vaak de vraag gesteld, is bij ons wel echt alles goed geregeld?
1: De tweede grootste groep zijn jonge koppels. Die passen hun huwelijkscontract vooral aan als hun eerste kindje geboren wordt. De verdachte die in Oostenrijk rattengif in potjes babyvoeding heeft gedaan, zou een ex-manager van het bedrijf zijn die wraak wilde nemen na zijn ontslag. Het gaat om een man van 39. Hij heeft zijn ex-werkgever ook voor 2 miljoen euro afgeperst. De man zit intussen in de gevangenis. Rond deze tijd komt de Amerikaanse president Trump aan in China. Hij doet daar een 3-daags staatsbezoek, samen met 17 Amerikaanse bedrijfsleiders. Dat zegt experte Caroline van Nune.
3: Het bezoek van Trump is niet alleen een diplomatieke missie, het is ook echt een economische reis. Zowel Trump als de bedrijfsleiders willen dat er economische deals gesloten worden. De bekendste van allemaal die mee is Elon Musk, de topman van autobouwer Tesla. Ook Tim Cook van Apple is mee.
1: Trump zit ook samen met de Chinese president Xi Jinping, bijvoorbeeld over hun handelsoorlog en het Midden-Oosten. En op zijn eigen sociale mediaplatform heeft Trump heel wat vreemde berichten gepost. Een hele hoop afbeeldingen en cartoons met brutale boodschappen. Zo noemde hij oud-president Obama een duivelse kracht en Venezuela de 51ste staat van de VS. De posts doen de gesprekken over zijn gezondheid opnieuw oplaaien. In de VS zijn er al langer twijfels over de mentale toestand van Trump. En Australië wil mee de zeestraat van Hormuz beveiligen. Dat heeft de minister van Defensie daar gezegd. Het zijn Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk die zo'n internationale operatie op poten willen zetten. De straat van Hormuz wordt nu al maanden geblokkeerd. Ook ons land heeft al gezegd dat het wil helpen. Veel regen en wind vandaag, met hier en daar zelfs kans op onweer of hagel. Het is fris, zo'n 12 graden. Ook morgen en vrijdag van hetzelfde. Tijdens het weekend komt de zon er vaker door, maar het blijft wel fris.
0: Dit is Joe.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu, één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
1: Carrefour. Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
2: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
1: Met een wel heel bijzondere bagage.
2: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
1: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
2: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
1: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
2: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
5: Maak je afspraak op carglass.be. Joe.

0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
1: Dus ook voor klanten.
0: Yep. Go for info naar telenet.be.
2: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
3: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 € voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Mannekes, vader, hier is brother Bambi.
5: Halleluja, brothers en sisters.
6: Halleluja, brother Bambi.
5: Morgen is het weer zover.
7: Hemelvaartsdag.
6: Halleluja.
5: En wat is het nog tot morgen?
7: Hemelse korting.
4: Welke hemelse korting, brother Bambi?
5: Nee, tegen BTW, brother vader.
6: Halleluja, brother Bambi.
8: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
9: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
10: Zeg, slimmerik die Homiris installeerde. Ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
9: Met Homiris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
12: Deze week alle roséwijnen 2+2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja. Van Jumbo, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
13: Krevel.
14: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op 1 van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
13: Krevel, leef beter.
15: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
16: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: This is Joe 80s and 90s. Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldieprijs van maar 5 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim. Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 1 uur.
1: Een goede middag. Het homofoob geweld in ons land blijft toenemen. Gelijkkansencentrum Unia kreeg vorig jaar 311 meldingen van discriminatie en geweld op basis van seksuele geaardheid. En bijna 500 andere meldingen over transfoob geweld, zegt Carole Ponsin van Unia.
2: We zien in onze dossiers dat 4 op de 10 dossiers gaan over strafbare feiten, slagen en verwondingen. En denk dan bijvoorbeeld aan dating-apps waarbij mannen in de val worden gelokt. Daarnaast hebben we ook nog mensen die op sociale media beledigd worden, ook nog de discriminaties. En dat is vooral pesterij op het werk.
1: Ze vragen maatregelen van de overheid, bijvoorbeeld personeel beter opleiden om te gaan met de discriminatie. Vanaf morgen mag er op 15 plaatsen in Oost-Vlaanderen geen water meer opgepompt worden uit onbevaarbare waterlopen. Dat heeft de gouverneur beslist, omdat het grondwater op verschillende meetpunten heel laag staat. Oost-Vlaanderen kampt al een jaar met droogte en de winter was niet nat genoeg om dat weg te werken. De verdachte die in Oostenrijk rattengif in potjes babyvoeding heeft gedaan, zou een ex-manager van het bedrijf zijn, die wraak wilde nemen na zijn ontslag. Het gaat om een man van 39. Hij heeft zijn ex-werkgever ook voor 2 miljoen euro afgeperst. De man zit intussen in de gevangenis. Rond deze tijd komt de Amerikaanse president Trump aan in China. Hij doet daar een 3-daags staatsbezoek samen met 17 Amerikaanse bedrijfsleiders. Dat zegt experte Caroline van Nuenen.
3: Het bezoek van Trump is niet alleen een diplomatieke missie, het is ook echt een economische reis. Zowel Trump als de bedrijfsleiders willen dat er economische deals gesloten worden. De bekendste van allemaal die mee is Elon Musk, de topman van autobouwer Tesla. Ook Tim Cook van Apple is mee.
1: Trump zit ook samen met de Chinese president Xi Jinping, bijvoorbeeld over hun handelsoorlog en het Midden-Oosten. En het is midden mei, maar in de Alpen is een record hoeveelheid sneeuw gevallen. En daardoor is het daar perfect skiweer. Lokaal kan er zelfs nog een meter sneeuw bijvallen. Uitzonderlijk, zeker omdat het er vorig weekend nog wel 25 graden was. Bij ons veel regen en wind vandaag, met hier en daar zelfs kans op onweer of hagel. Het is fris, zo'n 12 graden. En ook morgen en vrijdag van hetzelfde. Tijdens het weekend komt de zon er vaker door, maar het blijft dan wel fris. Dit is Joe 80.

0: serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met die om te zingen. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
1: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. Tien om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerke. Haal je tickets op vtmtickets.be.
2: 60 jaar vind je bij Auto5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsendragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot €50 korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto5.
3: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Train. Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
6: stap met meer korting op de trein.
7: 40%, het zal wel zijn. Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
8: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
7: Plus naar Hasselt eerst gaan shoppen.
9: Geef toch maar een XL.
10: Ja, dan moet ik niet zo proppen.
5: Koop nu Train Plus voor maar €6 per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
11: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swisscent.
12: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
13: Mijn haren omhoog?
12: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
13: Ah ja, dus mijn factuur?
12: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
14: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun, €8 korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Profiteer nu van -30% op kasten en -15% op toestellen. Inclusief gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar.
17: Ontdek Edenia, de 10e wereld van Paradise, de kroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Paradise. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
18: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
19: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruiten vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
1: Maak nu een afspraak op carglass.be.
2: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
3: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
4: Als venten, zijn bendidioten.
5: Wie zegt dat je nog een vrouw wil?
6: De geschiedenis van uw Google Chrome.
7: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
4: Respect wil ik nog wel proberen.
8: Mamma mia!
9: Wat was dat?
10: De nieuwe comedy-reeks
11: Strike!
10: Nu exclusief op streams.
12: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

0: taco's maken in Mexico.
1: Win for Life. Win for Life. Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Krevel.
4: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
3: Krevel, leef beter.
5: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
6: Amai, dat wordt vlammen.
5: Collect & Go, leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
7: Joe, 80s and 90s.

0: Dit is Joe.
1: Joe 80s en 90s.
2: Knaldi. Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
3: Check, check, check. Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
0: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 2 uur.
5: Een goeiemiddag. Het homofoobgeweld in ons land blijft toenemen. Gelijke Kansencentrum Unia kreeg vorig jaar 311 meldingen van discriminatie en geweld op basis van seksuele geaardheid. En bijna 500 andere meldingen over transfoobgeweld. Carole Ponsin van Unia.
6: We zien in onze dossiers dat 4 op de 10 dossiers gaan over strafbare feiten, slagen en verwondingen. En denk dan bijvoorbeeld aan dating apps waarbij mannen in de val worden gelokt. Daarnaast hebben we ook nog mensen die op sociale media beledigd worden, ook nog de discriminaties. En dat is vooral pesterij op het werk.
5: Ze vragen maatregelen van de overheid, bijvoorbeeld personeel beter opleiden om te gaan met discriminatie. In het safaripark Beekse Bergen, net over de grens, is vanochtend een cheetah ontsnapt. Dat schrijven Nederlandse media. Het park bleef er een tijd lang dicht. Verzorgers konden het dier uiteindelijk verdoven en terugbrengen naar zijn verblijf. Hoe de cheetah kon ontsnappen is niet duidelijk. En in Bordeaux zitten alle 1700 passagiers en bemanningsleden van een cruiseschip in quarantaine. Ze mogen hun kajuit niet meer uit. Aanleiding is een overlijden van een van de passagiers, mogelijk door buikgriep. Er loopt een onderzoek. Veel regen en wind vandaag, met hier en daar zelfs kans op onweer of hagel. Het is fris, zo'n 12 graden. Ook morgen en vrijdag hetzelfde weer. Tijdens het weekend komt de zon er vaker door, maar het blijft wel fris.
4: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Mannekes, vader. Hier is brother Bobby.
1: Halleluja, brothers and sisters.
0: Halleluja, brother Bobby.
1: Morgen is het weer zover.
2: Hemelvaartsdag.
0: Halleluja.
1: En wat is het nog tot morgen?
2: Hemelse korting.
0: Welke hemelse korting, brother Bobby?
1: Nee tegen BTW, brother vader.
0: Halleluja, brother Bobby.
3: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
4: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
5: Oh my god, mama, dank u!
6: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
7: Een stralende huid? Dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
10: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
9: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
11: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
9: Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
14: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
13: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
14: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
13: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
14: Ah, dat is duidelijk.
13: Ja.
15: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
16: Peugeot. Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
17: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
18: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
17: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
19: Joe 80s.

0: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
1: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
0: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Dit is Joe

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 3 uur.
1: Een goedemiddag. De Vereniging van Steden en Gemeenten is boos op Vlaams minister Krevits. Alles draait rond een extra toeslag voor verwerkingskosten die bij een boete wordt geteld. Volgens Krevits is die onwettig en mogen steden en gemeenten die niet meer doorrekenen. Maar dat is onlogisch, zegt Nathalie de Bast van de VVSG.
2: De federale overheid rekent een toeslag aan. Vlaanderen zou dat ook van plan zijn. Dan vragen we dat dat voor de lokale besturen ook helemaal mogelijk wordt. We willen een gelijk speelveld. Gasboetes die voert men in omwille van de verkeersveiligheid. Het lijkt ons logisch dat diegene die de overtreding doet, dat die ook opdraait voor de verwerkingskosten.
1: Het Eurovisie Songfestival kent de slechtste kijkcijfers in 5 jaar tijd. Amper 500.000 Vlamingen keken naar de halve finale op VRT1 gisteravond. Dat is bijna de helft van het aantal vorig jaar. Onze landgenote Escila stootte gisteren wel door naar de finale van het Songfestival. Morgen vindt de tweede halve finale plaats en zaterdag dan de finale. En in het safaripark Beekse Bergen, net over de Nederlandse grens, is vanochtend een cheetah ontsnapt. Dat schrijven Nederlandse media. Het park bleef er een tijd lang dicht. Verzorgers konden het dier uiteindelijk verdoven en terugbrengen naar zijn verblijf. Hoe de cheetah kon ontsnappen is niet duidelijk. Deze namiddag wisselvallig met soms felle buien en zelfs onweer. Temperaturen rond 13 graden. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt met buien. Ook morgen begint de dag nog wisselvallig. Later wel meer opklaringen en maxima tot 12 graden.
0: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Edenia, de tiende wereld van Perry Dyson, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Perry Dyson. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
1: Mannekes, vader, hier is brother Bobby.
2: Halleluja, brothers en sisters.
1: Halleluja, brother Bobby.
2: Morgen is het weer zover.
3: Hemelvaartsdag.
1: Halleluja.
2: En wat is het nog tot morgen?
3: Hemelse korting.
1: Welke hemelse korting, brother Bobby?
2: Nee tegen BTW, brother vader.
1: Halleluja, brother Bobby.
4: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
5: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
6: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 staffen singles.
5: Met een wel heel bijzondere bagage.
6: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
5: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
6: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
5: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
6: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.

0: Tacos maken in Mexico.
1: Win for Life. Win for Life. Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: te besparen op uw dinnerparty. Dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Even serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zingen. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
4: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haar omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be. Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt. Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel 4000 euro directe korting.
6: Het is Toyota.
5: Info en voorwaarden op toyota.be.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
8: Deze week Hoogstraten aardbeien. 2 bakjes kopen, eentje gratis.
9: Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
10: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Dit is Joe 80s and 90s.

0: kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldieprijs van maar 5 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag. De man die Sabine Hoepe vermoordde krijgt 20 jaar cel. Hij bracht zijn ex 2 jaar geleden om het leven met 14 messteken. Hij bekende de feiten en werd eerder vandaag schuldig bevonden aan moord. Hij riskeerde levenslang, maar die maximumstraf krijgt hij dus niet. De jury zag verschillende verzachtende omstandigheden, zegt de rechter.
3: Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat de beschuldigde zich gedurende lange tijd probleemloos in de maatschappij heeft kunnen handhaven. Hetgeen blijkt uit zijn blanco strafregister, de goede relatie met zijn familie en de omschrijving van zijn persoonlijkheid door zijn naasten.
2: Het Eurovisie Songfestival kent de slechtste kijkcijfers in 5 jaar tijd. Amper 500.000 Vlamingen keken naar de halve finale op VRT1 gisteravond. Dat is bijna de helft van het aantal vorig jaar. Onze landgenote Essila stootte gisteren wel door naar de finale van het Songfestival. Morgen vindt de tweede halve finale plaats en zaterdag dan de grote finale. De Amerikaanse president Trump is aangekomen in Peking in China voor een ontmoeting met zijn Chinese collega Xi Jinping. Hij is ontvangen door de Chinese vice-president. Hij zal nu wellicht gaan slapen, want het is daar avond. Morgen vroeg gaat het staatsbezoek dan echt van start. Ze zullen het onder meer hebben over hun handelsrelaties en de oorlog in het Midden-Oosten. Deze namiddag wisselvallig met soms felle buien en zelfs onweer, temperaturen rond 13 graden. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt met buien. Ook morgen begint de dag nog wisselvallig. Later wel meer opklaringen en tot 12 graden.
1: Dit is Joe 80s.

0: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
1: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
2: Zeg, slimmerik die Homiris installeerde. Ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
1: Met Homiris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
3: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
4: Amai, dat wordt vlam.

0: een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
1: Oh my god, mama, dank u!
2: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
3: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus,
4: stap met meer korting op de trein.
5: 40%, het zal wel zijn.
6: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
5: In Wallonië eens proberen.
6: Of naar een pretpark gaan misschien.
5: Oh, amai, dat zo. Ik kan Wallonië precies al zien.
3: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
7: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
8: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
7: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Krevel.
9: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
7: Krevel, leef beter.
10: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
11: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
12: Joe 80s en 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag. Het is een uitzonderlijk drukke avondspits. Er staat al meer dan 280 kilometer file op de Vlaamse snelwegen. En er is niet meteen beterschap in zicht. Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
2: Het is een klassieker op de vooravond van het lange hemelvaartweekend. Drukte alom. Maar vandaag zijn er extra spelbrekers. Slecht weer, waardoor er ook heel wat ongevallen gebeuren. Het is op vele plekken druk, maar het valt toch op dat de snelwegen in de regio Antwerpen bijzonder rood kleuren. Zeker als je komt vanuit het westen, het Waasland. En uit Gent, de E17, de E34 uit Zelzaten.
1: De man die zijn ex-partner Sabine Hoepe vermoordde, krijgt 20 jaar cel. Hij bracht haar 2 jaar geleden om het leven met 14 messteken, omdat hij het niet kon verkroppen dat ze een nieuwe relatie had. De man riskeerde levenslang, maar die maximumstraf krijgt hij dus niet. Dat heeft de jury na 3,5 uur beslist. Je hoort de rechter.
3: Vanuit de persoonlijkheid van de beschuldigde zijn evenwel verzachtende omstandigheden te weerhouden. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat de beschuldigde zich gedurende lange tijd probleemloos in de maatschappij heeft kunnen handhaven. Hetgeen blijkt uit zijn blanco strafregister, de goede relatie met zijn familie en de omschrijving van zijn persoonlijkheid door zijn naasten.
1: De voorzitter van het Vlaams parlement, Freya van den Bossen, vraagt de Britse ambassadeur om uitleg over het inreisverbod van Vlaams Belangkopstuk Philip de Winter. De Winter was uitgenodigd om er te spreken op een extreemrechtse anti-immigratiebetoging, maar volgens de Britse overheid is zijn aanwezigheid niet bevorderlijk voor het algemeen belang. Je hoort van den Bossen.
4: Ik zal de Britse ambassadeur uitnodigen voor gesprek en als dat inderdaad blijkt te gaan om een louter geval van het vermoeden maar dat iemand een andere mening heeft dan de machthebber in zo'n bevriend land, dan is dat absoluut schokkend. En dan zal ik ook mijn grote bekommernis daarover meedelen.
1: De Amerikaanse president Trump is aangekomen in Peking in China voor een ontmoeting met zijn Chinese collega Xi Jinping. Hij is ontvangen door de Chinese vice-president. Hij zal nu wellicht gaan slapen, want het is daar avond. Morgen vroeg gaat het staatsbezoek dan echt van start. Ze zullen het onder meer hebben over hun handelsrelaties en de oorlog in het Midden-Oosten. En dan nog wielrennen. Onze landgenoot Tim Merlier heeft de openingsrit van de Ronde van Hongarije gewonnen. In een massasprint klopte hij de Colombiaan Juan Sebastian Molano en de Duitser Phil Bauhaus. Merlier is zo ook meteen leider in het klassement. Het is een derde ritzege dit seizoen. Het blijft zeer wisselvallig met kans op onweer en veel wind. Vannacht minima rond 6 graden. En ook tijdens het verlengde weekend krijgen we onstuimig weer. Morgen in de namiddag wel iets droger bij 11 graden.
0: Dit is Joe 80s.

0: grote besparen op uw dinnerparty. Dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
3: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
2: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
5: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
6: Open op Hemelvaart. Dovi
5: keuken. Wij maken uw keuken in België.
7: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar 1,50 euro per kilo.
8: Check, check, check. Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
9: Voor optimale bescherming tegen de warmte... of tegen het geluid van regen... installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
10: Ricci, citroen met framboos, bekend.

0: getrouwd. Er ging nog eens seks hebben.
1: Als venten, zijn bendidioten.
2: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
3: De geschiedenis van uw Google Chrome.
4: Het enige wat ik wil in het leven, hè, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
1: Respect wil ik nog wel proberen.
5: Mamma mia!
6: Wat was dat?
7: De nieuwe comedy-reeks
5: Strijk!
7: Nu exclusief op Streams.
8: Hey hey, Emily van Prek en Tech Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prek en Tech winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
9: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden als zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
10: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
11: Goesting in mijn wereldreis.
12: Elke maand.
11: Lekker chillen in paradijs.
12: Elke maand.
13: Win for life.
12: Win for life.
13: Win tot 5000 euro. Elke maand.
12: Elke maand.
13: Je leven lang.

0: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
1: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
2: Open op Hemelvaart.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 6 uur.
4: Goedenavond. Het is een uitzonderlijk drukke avondspits. Er staat meer dan 320 kilometer file op de Vlaamse snelwegen. En er is niet meteen beterschap in zicht. Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
5: Het is een klassieker op de vooravond van het lange hemelvaartweekend. Drukte alom. Maar vandaag zijn er extra spelbrekers. Slecht weer, waardoor er ook heel wat ongevallen gebeuren. Het is op vele plekken druk, maar het valt toch op dat de snelwegen in de regio Antwerpen bijzonder rood kleuren. Zeker als je komt vanuit het westen, het Waasland en uit Gent, de E17, de E34 uit Zelzaten.
4: De centenindex komt er volgens de afspraken die de federale regering daarover heeft gemaakt. Dat heeft premier De Wever vanmiddag gezegd in de Kamer. De vakbonden en de werknemers hadden een alternatief voorgesteld, maar dat voldoet niet aan de doelstellingen van de regering. Die wil via die centenindex bruto lonen en uitkeringen boven de 4000 euro twee keer niet automatisch mee laten stijgen. De advocaat van de man die Sabine Hoepen vermoordde is tevreden met de strafmaat. De man kreeg 20 jaar cel en dus niet de maximumstraf van 30 jaar. De jury hield rekening met verzachtende omstandigheden, zoals spijtbetuigingen en goed gedrag in de gevangenis. Je hoort zijn advocaat Johan Plateau.
6: Die verzachte omstandigheden die zaten in het dossier. Kurt Brunenberg is geen slecht mens. Wat hij gedaan heeft is natuurlijk verkeerd en fataal, maar het is een mens die spijt heeft over wat hij heeft gedaan. Die denkt aan een slachtoffer, die denkt aan een familie. Gisteravond was hij heel teleurgesteld. Hij zei mij, ja, eigenlijk, van men gelooft mij niet, maar ik heb het echt niet gewild.
4: De man stak 2 jaar geleden zijn ex 14 keer omdat hij niet kon verdragen dat ze een nieuwe vriend had. De voorzitter van het Vlaams parlement, Freya van den Bossche, vraagt de Britse ambassadeur om uitleg over het inreisverbod van Vlaams belangkopstuk Philip de Winter. De Winter was uitgenodigd om er te spreken op een extreemrechtse anti-immigratiebetoging. Maar volgens de Britse overheid is zijn aanwezigheid niet bevorderlijk voor het algemeen belang. Je hoort van den Bossche.
7: Ik zal de Britse ambassadeur uitnodigen voor gesprek. En als dat inderdaad blijkt te gaan om een louter geval van het er moeilijk mee hebben dat iemand een andere mening heeft dan de machthebber in zo'n bevriend land, dan is dat absoluut schokkend. En dan zal ik ook mijn grote bekommernis daarover meedelen.
4: En in het wielrennen heeft de Spanjaard Igor Arrieta de 5e rit van de Ronde van Italië gewonnen. Zelfs nadat hij even verkeerd was gereden. Arrieta klopte de Portugees Afonso Eulalio nadat hij stil viel in de laatste kilometer. Maar Eulalio pakt wel de roze leiderstrui. De 3e plaats was vandaag voor de Uruguayaan Thomas Silva. En in Hongarije heeft onze landgenoot Tim Herlier de openingsrit gewonnen van de Ronde van Hongarije. In een massasprint klopte hij de Colombiaan Juan Sebastian Molano en de Duitser Phil Bahaus. Herlier is zo ook meteen leider in het klassement. Het is zijn 3e ritzege dit seizoen. Het blijft wisselvallig met kans op onweer en veel wind. Vannacht minima rond 6 graden. En ook tijdens het verlengde weekend krijgen we onstuimig weer. Morgen in de namiddag wel iets droger bij 11 graden.
3: Dit is Joe 80.

0: Moni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
2: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
1: Met een wel heel bijzondere bagage.
2: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
1: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
2: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
1: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
2: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
3: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Knaldi.
4: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
7: Joe, 80s en 90s.

0: vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be. Peugeot.
3: Even serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zingen. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
4: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerke. Haal je tickets op vtmtickets.be.
5: Ontdek Edenia, de 10e wereld van Peridaisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Peridaisa, daar waar schoonheid liefde opwekt.
6: Auto 5.
7: 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
8: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
9: Amai, dat wordt vlammen.
8: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
10: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Profiteer nu van min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Inclusief gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. Keukens de Abdij.
11: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
15: Ritchie, citroen met framboos.
16: Ritchie, Belgische limonade.
17: Altijd verfrissend.
18: Ritchie.
19: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
1: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
2: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 € voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond. Er zou dan toch geen uitbraak van het norovirus zijn op een cruiseschip dat voor de Franse kust ligt. 1700 mensen zitten daarop in quarantaine nadat een passagier van 92 overleed en 50 andere maag- en darmklachten kregen. Volgens de eerste tests gaat het niet om het norovirus. Het ziekenhuis in Bordeaux voert wel nog extra onderzoek uit. Een heel cruiseschip in quarantaine zetten voor buikgriep is sowieso uitzonderlijk, zegt ex-kapitein Bart Gonisse.
5: Ik denk dat men een beetje paniekvoetbal aan het spelen is. Hè. We hebben die uitbraak gehad van het hantavirus aan boord van de Onius. Dus men wil zeker niet laten blijken dat men daar heel mild ten opzichte van zulke uitbraken is. Moest het echt bevestigd zijn dat het noro is, vind ik het een overdreven reactie. Gewoon die mensen in quarantaine zetten 24 uur na hun laatste symptomen.
4: Volgens Buitenlandse Zaken zijn er geen Belgen aan boord van het schip. De centenindex komt er volgens de afspraken die de federale regering daarover heeft gemaakt. Dat heeft premier Bart De Wever vanmiddag gezegd in de Kamer. De vakbonden en de werknemers hadden een alternatief voorgesteld, maar dat voldoet niet aan de doelstellingen van de regering. De regering wil via die centenindex bruto lonen en uitkeringen boven de €4000 twee keer niet automatisch mee laten stijgen. De advocaat van de man die Sabine Hoepe vermoordde is tevreden met de strafmaat. De man kreeg 20 jaar cel en dus niet de maximumstraf van 30 jaar. De jury hield rekening met verzachtende omstandigheden zoals spijtbetuigingen en goed gedrag in de gevangenis. Je hoort zijn advocaat Johan Plateau.
6: Die verzachte omstandigheden die zaten in het dossier. Kurt Brunenberg is geen slecht mens. Wat hij gedaan heeft is natuurlijk verkeerd en fataal, maar het is een mens die spijt heeft over wat hij heeft gedaan. Die denkt aan een slachtoffer, die denkt aan familie. Gisteravond was hij heel teleurgesteld. Hij zei mij, ja, eigenlijk, men gelooft mij niet, maar ik heb het echt niet gewild.
4: De man stak 2 jaar geleden zijn ex 14 keer omdat hij het niet kon verdragen dat ze een nieuwe relatie had. We werken vaker thuis dan andere Europeanen. Vorig jaar werkte meer dan 40% van de Vlaamse werknemers soms thuis en bijna 50% van de werknemers uit Brussel. Het Europese gemiddelde ligt op ruim 23%. Nederland staat wel bovenaan met zo'n 56%. In Roemenië werken mensen het minst thuis met een kleine 4%. De EU wil dat bedrijven meer thuiswerk toelaten om de hoge brandstofprijzen tegen te gaan. En in het wielrennen heeft de Spanjaard Igor Arrieta de 5e rit van de Ronde van Italië gewonnen. Zelfs nadat hij even verkeerd was gereden. Arrieta klopte de Portugees Afonso Eulalio nadat hij stilviel in de laatste kilometer. Maar Eulalio pakte wel de roze leiderstrui. De 3e plaats was vanmiddag voor de Uruguayaan Thomas Silva. Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt met buien en onweer, minimaal rond 6 graden. Morgen vroeg ook wisselvallig weer, in de namiddag meer opklaringen bij 11 graden. De rest van het verlengde weekend blijft het wisselvallig met maximaal rond 13 graden.
3: Dit is Joe.

0: InfoSelect gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
1: Jij hebt de power met de Eneco-app.
2: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
3: Hoe weet jij dat, papa?
2: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
3: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
2: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
3: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
2: Nee, Marieke wel.
1: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
4: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
5: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
4: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: SwissSense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. SwissSense. Knaldi.
7: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben. Kruidvat.

0: Marcus. Hier is brother Bobby.
1: Halleluja, brothers and sisters.
2: Halleluja, brother Bobby.
1: Morgen is het weer zover.
3: Hemelvaartsdag.
2: Halleluja.
1: En wat is het nog tot morgen?
3: Hemelse korting.
0: Welke hemelse korting, brother Bobby?
1: Nee tegen BTW, brother vader.
2: Halleluja, brother Bobby.
4: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
5: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
6: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
7: Goedenavond. Er zou dan toch geen uitbraak van het norovirus zijn op een cruiseschip dat voor de Franse kuststad Porto ligt. 1700 mensen zitten daarop in quarantaine nadat een passagier van 92 overleed en 50 andere maag- en darmklachten kregen. Er werd gedacht aan het norovirus, maar dat wordt niet bevestigd door de eerste testresultaten. Een heel cruiseschip in quarantaine zetten voor buikgriep is erg uitzonderlijk, zegt ex-kapitein Bart Gonissen.
8: Ik denk dat men een beetje paniekvoetbal aanspelen is. Hè. We hebben die uitbraak gehad van het hantavirus aan boord van de Onius. Dus men wil zeker niet laten blijken dat men daar heel mild ten opzichte van zulke uitbraken is. Moest het echt bevestigd zijn dat het noro is, vind ik het een overdreven reactie. Gewoon die mensen in quarantaine zetten 24 uur op na hun laatste symptomen.
7: Volgens Buitenlandse Zaken zijn er geen Belgen aan boord van het schip. En dat andere cruiseschip waarop het hantavirus was uitgebroken komt normaal gezien volgende maandag aan in Rotterdam. Dat laat de rederij weten. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden en 2 gezondheidsmedewerkers. Niemand vertoont symptomen van het virus. Maar na aankomst moeten ze wel de quarantaineregels volgen. In totaal zijn er 7 bevestigde besmettingen. 3 mensen kwamen ook al om het leven. In de Brusselse gemeente Ukkel is een boom op een trein gevallen vlakbij het station Ukkelstallen. De 300 reizigers werden geëvacueerd. Er vielen gelukkig geen gewonden. Mogelijk werden wel de bovenleidingen geraakt. De brandweer heeft daarom de stroom afgesloten en het treinverkeer stilgelegd tussen Brussel-Zuid en Linkebeek. Het is nog altijd niet duidelijk hoe lang de hinder zal duren. Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt met buien en onweer en minimaal rond 6 graden. Morgen vroeg ook wisselvallig weer. In de namiddag wel meer opklaringen bij 11 graden.
6: Dit is Joe 80.

0: 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsendragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot 50 euro korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
1: Auto 5.
2: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden als zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

0: met de Eneco-app.
1: Ah, oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Ah, oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
1: Nee, maar ik wel. Kom.
0: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
3: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Het Federaal Voedselagentschap waarschuwt opnieuw voor besmette babymelk van Nutrilon. De melk werd begin dit jaar al teruggeroepen omdat er mogelijk cellulite in zit. Dat is een bacterie die kan leiden tot overgeven en diarree. Door foute leveringen is de melk nu opnieuw in de winkelrekken beland. Helene Bonte van het Federaal Voedselagentschap.
2: Eén levering is gegaan naar verschillende filialen van Medimarkets in België en een tweede levering is gebeurd naar verschillende individuele apotheken. We vragen toch wel aan ouders die recent deze producten hebben gekocht om goed na te gaan welk lotnummer en welke houdbaarheidsdatum op die verpakking staat, om te gaan kijken of die eventueel toch deel zou uitmaken van de terugroeping. En als ze die in hun bezit hebben, om die absoluut niet aan hun baby te geven.
1: Je kan de betrokken lotnummers terugvinden op de website van het FAVV. In de Brusselse gemeente Ukkel is een boom op een trein gevallen, vlakbij het station Ukkelstallen. De 300 reizigers werden geëvacueerd. Er vielen geen gewonden, maar de bovenleiding werd wel geraakt. Het treinverkeer tussen Brussel-Zuid en Linkenbeek is stilgelegd. Het is nog niet duidelijk voor hoe lang. Er zijn wel vervangbussen en omleidingen voorzien. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus was uitgebroken komt volgende maandag aan in Rotterdam. Dat laat de rederij weten. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden en 2 gezondheidsmedewerkers. Niemand vertoont symptomen van het virus, maar ze zullen wel in quarantaine moeten. In totaal stierven 3 mensen aan het virus. Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt met buien en onweer, minimaal rond 6 graden. Morgen vroeg ook wisselvallig weer, in de namiddag wel meer opklaringen bij 11 graden. De rest van het verlengde weekend blijft het wisselvallig met maximaal rond 13 graden.
0: Dit is Joe

0: met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
1: Nee, Marieke wel.
0: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Het Federaal Voedselagentschap waarschuwt opnieuw voor besmette babymelk van Nutrilon. De melk werd begin dit jaar al teruggeroepen omdat er mogelijk cellulite in zit. Dat is een bacterie die kan leiden tot overgeven en diarree. Door foute leveringen is de melk nu opnieuw in de winkelrekken beland. Helene Bonte van het Federaal Voedselagentschap.
2: Eén levering is gegaan naar verschillende filialen van Medimarkets in België en een tweede levering is gebeurd naar verschillende individuele apotheken. We vragen toch wel aan ouders die recent deze producten hebben gekocht om goed na te gaan welk lotnummer en welke houdbaarheidsdatum op die verpakking staat, om te gaan kijken of die eventueel toch deel zou uitmaken van de terugroeping. En als ze die in hun bezit hebben, om die absoluut niet aan hun baby te geven.
1: Je kan de betrokken lotnummers terugvinden op de website van het FAVV. Rijden onder invloed van ketamine wordt binnenkort officieel strafbaar. De Kamer heeft het licht op groen gezet voor een wetsontwerp daarover. Ketamine is een verdovingsmiddel, maar het wordt al maar vaker als drug gebruikt. Tot nu toe stond het nog niet officieel op de lijst van verboden middelen in het verkeer. En er moeten ook nog aangepaste speekseltesten komen om ketamine op te sporen. De hotels aan onze kust tellen een pak minder boekingen tijdens het verlengde hemelvaartweekend in vergelijking met vorig jaar. Het gaat om 20% minder overnachtingen. En dat heeft alles te maken met het weer, zegt Michelle Martens van Westtour.
3: Het weer voor het komend verlengd weekend is wat wisselvallig. Naar het einde van het verlengde weekend gaat het wel wat beter. Dus we mikken ook wel op die extra last minutes voor die laatste overnachtingen. Maar op dit moment merken we toch een iets minder boekingen. Vorig jaar viel dat verlengde weekend ook veel later in mei.
1: En het was toen ook beter weer. En ook door het slechte weer dit weekend worden opvallend veel tenten en terrasbranders verkocht. Omdat heel wat mensen deze periode communie- en lentefeesten geven en de eerste festivalletjes ook van start gaan. Ook bij Eventarent kunnen ze de aanvragen amper volgen. Je hoort zaakvoerder Thomas Wijns.
4: Voor dit weekend zitten we aan 150 bestellingen. Begin van de week zaten we op 100, maar er zijn er echt nog 50 bijgekomen. Ons telefoon stond niet stil de laatste twee dagen door het slechte weer. We hebben de afgelopen dagen echt wel extra mensen moeten inzetten. Vandaag zijn er 5 mensen extra bijgekomen.
1: Er zou dan toch een norovirusuitbraak zijn op het cruiseschip in Bordeaux. Eerder vandaag schreven verschillende media dat de testresultaten negatief waren, maar de Franse autoriteiten spreken dat nu dus tegen. 1700 passagiers en werknemers moesten in quarantaine nadat een opvarende overleed en tientallen anderen maag- en darmklachten kregen. Wie geen symptomen heeft, mag het schip nu verlaten. Ook vanavond en vannacht nog wisselvallig bij 6 graden. Morgen opnieuw kans op buien en onweer. In het westen wordt het in de loop van de namiddag wel droger, maximaal tot 12 graden. En ook de rest van de week krijgen we hetzelfde weer.
0: Dit is Joe E.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
1: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Rijden onder invloed van ketamine wordt binnenkort officieel strafbaar. De Kamer heeft het licht op groen gezet voor een wetsontwerp daarover. Ketamine is een verdovingsmiddel, maar het wordt al maar vaker als drug gebruikt. Tot nu toe stond het nog niet officieel op de lijst van verboden middelen in het verkeer en moeten er ook nog aangepaste speekseltesten komen om ketamine op te sporen. De hotels aan onze kust stellen een pak minder boekingen tijdens het verlengde hemelvaartweekend in vergelijking met vorig jaar. Het gaat om 20% minder overnachtingen. En dat heeft alles te maken met het weer, zegt Michel Martens van Westtour.
2: Het weer voor het komend verlengd weekend is wat wisselvallig. Naar het einde van het verlengde weekend gaat het wel wat beter. Dus we mikken ook wel op die extra last minutes voor die laatste overnachtingen. Maar op dit moment merken we toch een iets minder boekingen. Vorig jaar viel dat verlengde weekend ook veel later in mei.
1: En het was toen ook beter weer. Er zou dan toch een norovirusuitbraak zijn op het cruiseschip in Bordeaux. Eerder vandaag schreven verschillende media dat de testresultaten negatief waren, maar de Franse autoriteiten spreken dat nu dus tegen. 1700 passagiers en werknemers moesten in quarantaine nadat een opvarende overleed en tientallen andere maag- en darmklachten kregen. Wie geen symptomen heeft, mag het schip nu verlaten. Vannacht wisselvallig bij 6 graden. Morgen opnieuw kans op buien en onweer. In het westen wordt het in de loop van de namiddag wel droger. Maxima tot 12 graden. En ook de rest van de week krijgen we zowat hetzelfde weer.
0: Dit is Joe

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. De UGent wil via een versnelde procedure uit de laatste 5 problematische projecten met Israëlische partners stappen. Dat zegt rector Petra de Sutter na de raad van bestuur vandaag. Intussen wordt een gebouw van de UGent nog altijd bezet door pro-Palestijnse actievoerders. Ze eisen dat alle samenwerkingen worden stopgezet. De Sutter benadrukt dat de UGent enkel projecten stopt als de Israëlische instellingen betrokken zijn bij schendingen van de mensenrechten. En 3 leden stappen uit de raad van bestuur van het Brusselse cultuurhuis Bozar. Omdat de Israëlische dirigent Lahav Shani een concert zal geven in Brussel, dat schrijft de VRT. Shani zorgde vorig jaar voor veel ophef toen zijn optreden geschrapt werd op het Gent-festival. Omdat hij zich niet genoeg zou uitspreken tegen de Israëlische oorlog in Gaza. Maar de directeur van Bozar zegt nu dat hij wel welkom is in Brussel en dat pikken de leden niet. De Kamer heeft de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 2028 worden de 6 politiezones 1. Want nu is het vaak moeilijk werken voor de politie. Zeker wanneer criminelen in verschillende Brusselse gemeenten feiten plegen. De Kamer heeft nu 2 wetsontwerpen van bevoegd minister Quentin goedgekeurd. En in Frankrijk pakt PSG opnieuw de titel, al voor de 5e keer op rij. Het won vanavond met 0-2 bij Lens. PSG heeft zo met nog 1 speeldag te gaan 9 punten meer dan Lens en werd dus automatisch kampioen. Op 30 mei speelt PSG nog de finale van de Champions League tegen Arsenal. Ook daar kunnen de Parijzenaren zichzelf opvolgen als winnaar. Vannacht wisselvallig bij 6 graden, morgen opnieuw kansen op buien en onweer. In het westen wordt het in de loop van de namiddag wel droger, maximaal tot 12 graden. En ook de rest van de week krijgen we hetzelfde weer.
0: Dit is Joe 80s en 90s.